De twee agenten die gewond raakten in Overasselt zijn aan de betere hand. Eén agent heeft het ziekenhuis verlaten. De ander is van de intensive care af. Dat zegt de politie in talkshow Renze. Tijdens bijeenkomst in het dorp zei de burgemeester dat de zorgen onder de inwoners groot zijn. En dat hij dat ontzettend goed begrijpt. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd gestolen gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Het gaat om Damesportret van de kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een AD-verslaggever ontdekte het doek op foto's van een huis in Argentinië. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen en deden afstand van het kunstwerk. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit, in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flessen worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. En Vietnamoorlog-veteranen zijn naar de rechter gestapt om een project van Donald Trump te blokkeren. De president wil binnen 2 weken beginnen met de bouw van een triomfboog vlakbij een nationale militaire begraafplaats. Volgens de klagers heeft hij hier alleen helemaal geen toestemming voor en is er nog niet gekeken naar eerdere klachten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en tussen de 13 en 17 graden. Morgenochtend kan in het noorden een bui vallen, verder zon en stapelwolken. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden.

Er wordt onderzoek gedaan naar het bedrijfsongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Daar kwamen twee werknemers om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een nog onbekende gevaarlijke chemische stof. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio. De eigenaar van een pony in Gelderland dacht wekenlang dat zijn dier was gestolen. Maar het blijkt de politie te zijn geweest. Die haalde het dier midden in de nacht uit een weiland vanwege een zedenzaak. De Utrechtse verdachte hield zich vaak op bij de wei, meldt RTV Utrecht. De pony is inmiddels weer terug, de eigenaar is geen verdachte. Een strafzaak rondom een Amerikaanse moeder die haar drie jonge kinderen vermoordde is mislukt. De jury kwam niet tot een unaniem oordeel. De moeder zou na haar bevallingen ernstige psychische klachten hebben gehad. En de vraag was dan ook of ze toerekeningsvatbaar was. Het proces kan eventueel overgedaan worden met een andere jury. En zo'n 50 medewerkers van het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse Defensie, hebben een leugendetectortest moeten afleggen. Er is informatie gelekt aan journalisten, onder andere over tekorten aan belangrijke munitie door de Iran-oorlog. Dat meldt de New York Times. Onderzoekers willen weten wie er heeft gelekt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en maximaal 17 graden. Vandaag af en toe zon met vooral in het noorden en noordoosten enkele buien. Ook staat er een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 20 graden.

0: uur.
1: Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst, zelfs tientallen kilometers verderop. Dat schrijft het Parool. Een van de grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, zegt dat er niet genoeg opvangplekken zijn, er nauwelijks doorstroom is en meer geld moet komen. Op een militaire basis in Bolivia zijn zeker 2 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt nadat een vuurwerkopslagplaats explodeerde. Een lokale gezondheidsdirecteur zegt dat het dodental mogelijk oploopt naar 10 à 15. De brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. De oorzaak is nog onbekend. Bij een schietpartij in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt nog op zoek te zijn naar de daders en doet onderzoek. Ook wordt er gevraagd om camerabeelden. En een wanhopige Australiër heeft een helikopter gehuurd om zijn vrouw in het rampgebied in Nepal te zoeken. Daar worden nog ruim 5000 mensen vermist. De vrouw was op bedevaartstocht, samen met de 2 nog vermiste Nederlanders. Een groot deel van het rampgebied is onbegaanbaar en lastig te bereiken vanaf land. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is ook wat bewolking en in het noorden en noordoosten enkele bui. 'S Middags wordt het op steeds meer plaatsen droog met een matige tot krachtige wind. Het wordt een graad of 20.

0: 6 uur.
1: Een van de twee agenten die gewond raakt in Overasselt is weer thuis. De ander ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af, meldde de politie in talkshow Renssen. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven. De 32 aangehouden verdachten blijven langer vastzitten. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden door een gebrek aan opvangplekken en geld soms tientallen kilometers buiten de stad geplaatst. Dat meldt het Parool. Een van de twee grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, vangt al maanden geen nieuwe kinderen op. Ook andere organisaties zitten vol. In Rotterdamse wijk Feyenoord is vannacht een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt om camerabeelden en is nog op zoek naar de daders. En de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle gisteravond heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2 nadat Zwolle in de 80ste minuut gelijk maakte. Vandaag staan Ajax PSV, Utrecht Go Ahead Eagles en Willem II Excelsior op de planning. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vandaag schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden en noordoosten een enkele bui. Staat een matige tot krachtige wind en het wordt een graad of 20.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Coco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we het van weer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels... maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299. Kaching! Corendon.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
10: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Red. I Don't Like Mondays bij Radio 10. Met klaar voor zometeen de weekendochtendshow.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
19: Loco. De Lulu.
18: Gek. Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
20: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?

0: Waar we samen gaan wakker worden zometeen, hoor. Met Spenno Ballet, London Beat. Eerst even serieus zaken. Het nieuws van 7 uur. Ronald Remmelswaan praat je bij.
1: Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst. Soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Het komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandeling over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En een van de 2 agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Dinsdag werd bij een huis in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er werden 34 mensen aangehouden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Oké, let's go.
15: Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

Internationale Dag van de Baard. Laat je hem staan of niet? Ik begin te vlossen. Kijk, kom langzaam. Langzaam komt er een laagje op mijn kin. Het is ook de dag van de paling vandaag. Nou, ben je er geen fan van? Ja? Nou, dan pak dan kibbeling of zo weer. Of een broodje makreel. Ja, ik heb er ook niet zoveel mee. Zo'n paling vind je zo'n glibberig ding. Ik vind dat niks, maar goed. Hey, zometeen wel een wijsje uit je hoofd nodig. Iets met baard of iets met vis, met water of met zee. Geef het door. Welk wijsje uit je hoofd past daarbij? Je hebt je met de Radio 10-app is meer dan welkom. Nou, en ja, verder heb ik een hele lekkere vakantie gehad. Ik moet nog eventjes Albert-Jan bedanken. Klein applausje, Albert-Jan, voor het invallen. En of ik helemaal opgeladen ben, daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik heb wel nieuwe buren sinds deze zomer. Ja, hij zit bij de politie. Hij werd op hete daad betrapt.

Let op. Kijk, de band speelt verder en in één keer houdt het nummer op. Ik bedoel, het ligt niet aan mij, hè? Het is gewoon de singleversie die ik hier heb. Stills of Swing, Dire Straits hoorde je bij Radio 10. Een beetje het vernieuwde Radio 10, want er zit een nieuwe studio. Een nieuwe ochtendshow hebben we trouwens ook natuurlijk, hè? Heb je het al gehoord? Radio 10 staat op met Jan Willem en met Jeroen. Klinkt nu al heel erg vertrouwd, moet ik zeggen. Dus mannen, welkom, hè? Lekker dat jullie erbij zijn. En ook in het weekend staan we samen op met de grootste hits alle tijden. Zometeen nog de Pointer Sisters voor je.

0: uiteraard in de dag van de paling. En ik heb Wiebren van der Meer aan de lijn. Wiebren, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Zo, ja, jij zit in Lelystad, maar nu niet. Je bent aan het werken als chauffeur.
1: Ja, ik bezorg biologische producten bij de mensen thuis.
0: Biologische producten, dus dan maar, ja, alleen maar groentes of fruit of wat nog meer?
1: Nee. Alles wat andere supermarkten ook heeft, hebben die dat bezorgen wij.
0: Noem eens wat.
1: Zeg maar, alleen dan puur biologisch.
0: Oh ja, oké. Dat dure rek, die dure schapper, die breng jij.
1: Ja.
0: Maar gezond,
1: ja.
0: Gezond ook, hè, gezond.
1: Ja, zonder schadelijke stoppen, laat ik het
0: zo
1: zeggen.
0: Zo is dat. Ja, je werkt mee aan een betere wereld, Wiebren. Dat doe je goed. Zeg, ja. Vandaag is de dag van de paling. En ja, jij kwam met een plaat waar ik eigenlijk niet omheen kan, toch?
1: Nee, tuurlijk niet. Nee. Er bestaat ook wel nog zoiets als de Panic Sound, hè?
0: Het Panic Sound is er inderdaad. Dus ja, kondig hem maar aan. Welk wijsje uit je hoofd heb jij bedacht?
1: Nou, de toekomst met Man en Moor.

0: Zometeen, zoals je gewend bent dit weekend, je lacht om 7:50. Met vandaag een stukje dat gaat over mijn haar momenteel. Ik ben namelijk mijn gel vergeten, dus ik heb een soort dood haar. Nou, zometeen Pieter Derks over dood haar.
1: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
0: 7:30, goedemorgen. Radio 10 weer. Af en toe zon vandaag met vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. Zijn geen files. Snel door naar de headlines. En die krijgen van Ronald Remmelswaan. Ronald, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Door gebrek aan opvangplekken en geld worden kwetsbare kinderen in Amsterdam soms tientallen kilometers van de stad geplaatst, meldt het Parool. Een van de grootste Amsterdamse aanbieders neemt daarom geen kinderen en jongeren meer op. En bij een steekpartij in een huis in Den Bosch zijn een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou ruzie tussen de twee zijn. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen.

0: 19 en She Will Be Loved. Het is bijna 8:50, zometeen een stukje cabaret. Maar ook leuke appjes die binnenkomen. Dank je wel ervoor. Hè. René zegt, fijn dat je weer terug bent van vakantie. Waar ben je geweest? Nou, ik ben met mijn dochter van 7 naar de Sprookjescamping geweest in Hardenberg. En dat is vooral voor kinderen erg leuk. En papa's zijn ook heel blij, want dan is het kindje blij. Zo gaat dat natuurlijk. Dus dat was prima. Ik heb daar elke avond aan de knutsel gezeten. En schuimparty gehad. Nee, prima. Ben lekker schoon. En Lydia zegt, en ik ben gelijk even naar de receptie gerend. Ben nieuwsgierig of je mijn pakje hebt ontvangen. Lydia, nou, ik had wel een meldingje gehad, maar ik had het nog niet opgehaald. Ik heb het net even opgehaald. En ik heb het ook eruit gehaald, maar het is nog ingepakt. Zal ik het nu eventjes live op de radio uitpakken? Vind je dat leuk? Je hoeft helemaal geen cadeautjes te sturen naar mij. Hè. Ik bedoel, ik krijg geen, het is gewoon mijn werk. Maar goed, wel leuk dat je een cadeautje stuurt. Wat zou dit nou zijn, hè? Een pakketje. Ik maak het even open. High tea. Proefpakket. Proefpakket voor thuis. Wat zou dat nou zijn? Nou, ik ga dat eens eventjes... Het zit helemaal vastgeplakt ook, Lydia. Ik kom daar niet... Het ruikt naar chocola. Volgens mij is het goed. Volgens mij...
1: Om 7:50.
0: Volgens mij is dat prima. Volgens mij zijn bonbons. Klopt het wel of niet? Ik ga zo even checken. Zeg tijd voor 7:50. Kijk op je klokkie. Inderdaad, je lacht om 7:50. Vandaag een stukje over... Ja, dood haar. Pieter Derks maakt zich daar erg druk over.
2: Waarom is er shampoo voor dood haar? Dat is een harde overgang, daar ben ik mij van bewust. Maar dat maakt de vraag niet minder relevant. Dit is even een belangrijke kwestie. Ik vraag me dat al heel lang af. Waarom is er shampoo voor dood haar? Ik loop door de winkel, ik zie het staan. Ik denk altijd, waarom zou je dood haar willen wassen? Het is dood, wat wil je daar nog mee bereiken? Bovendien, als het haar dood is, zal het lijken nog wel aan vastzitten. Waarom zou je dat in godsnaam allemaal onder de douche willen slepen? En ten tweede, wat ik me altijd afvraag, wie koopt dat dan? Ik bedoel, welke mensen kopen... Hoe laag moet je zelfbeeld zijn om dit product te kopen? Dat je door de winkel loopt, dat je ziet staan, dood haar. En dat je denkt, oh ja, dat heb ik. En dat je er mee naar huis neemt. Waarom laat je je zoiets aanpraten door een shampoofles? En wat dit is waar ze op uit zijn natuurlijk. Ze willen je geestelijk kapot hebben. Dat is wat de shampoo wil, hè? Ik weet niet of het jullie ooit is opgevallen, maar er is geen shampoofles die iets aardigs over je haar zegt. De agressie die vanuit het shampoovak onze kant op wordt geslingerd, daar lusten de honden geen brood van. Gewoon een greep uit het assortiment, hè? Gewoon wat er op de flesje staat. Gewoon voor droog beschadigd haar. Voor dof haar. Voor normaal haar dat snel vet wordt. Voor vermoeid en dof haar. Voor pluizig en droog haar. Voor ouder wordend haar. Voor slap en futloos haar. Wat zijn dat voor teksten, man? Wie verzint die shit? Toch, wat is dat voor... Ik denk dan toch, als je zo'n hekel aan haar hebt... waarom ga je dan bij anderen in Lon werken, man? Wat is dat? En ze doen het alleen bij vrouwen, hè? Ik weet niet wat dat over jullie zegt, dames, maar deze strategie... Nee, maar dit is helemaal op vrouwen gericht. Dit is namelijk ook mannenshampoo. Maar de mannenshampoo, daar zijn maar twee soorten van. Voor normaal haar en voor iedere dag. Misschien ook een beetje als herinnering qua douchen, dat weet ik niet, maar... Maar voor mannen doen... Ja, en je hebt de sportshampoo. Sportshampoo is natuurlijk ook op mannen gericht. Maar de sportshampoo is een genre op zich. Dat is altijd hair and body. Hair and body. Dan maakt het niet meer uit. Hair, body, kijk waar het smeert. Zeep is zeep. Misschien ook omdat bij mannen hair and body vaak zo naadloos in elkaar overgaan... dat je nooit... Oh. Maar ze doen het... Ik denk ook dat ze het bewust niet doen bij mannen. Ik denk dat het bij mannen niet werkt. Ik denk wel, je kan het op de flesjes gaan zetten, hè, voor haar dat eigenlijk al weg is. Ik denk niet... Nee, ik denk niet dat mannen dat gaan kopen. Ik denk dat mannen op een andere manier benaderen. Als je mannen iets wil verkopen, moet je ze juist een beetje kietelen, een beetje prijzen. Je moet dat ego een beetje opkrikken. En dat ze net te veel zelfvertrouwen hebben, dan gaan ze geld uitgeven. Als je vrouwen iets wil verkopen, moet je ze juist onzekerder maken. Dat is een verschil in benadering. Denk ik echt. Het zou leuk zijn om het een keer om te draaien. Ego-corrigerende reclames voor de man. Jaguar van Klein Pikkie.
1: Je lacht om 7:50.
3: Radio 10.

handgemaakte chocolaatjes zat er in de doos. Dat is wel leuk. Hè? Dankjewel, Lydia. Aardig. Hoef je niet op te sturen, maar toch aardig is het gedaan. Kreeg ineens een pakketje, joh. Wat leuk. Zeg, deze ochtend natuurlijk zometeen een spelje. Zing ze allemaal mee. Want bij Radio 10 zingen ze allemaal mee. En hou goed de tickets van 10 in de gaten. Want het CDR Romley, ze was gisteren nog te gast bij Gijs, zit 30 jaar in het vak. En geeft daarom een concert op 14 november in AVAS. En het hele weekend maak je kans op de tickets van 10 om erbij te zijn. Dat is toch leuk, hè? Hou dat goed in de gaten. Hoor je het ticketalarm, hoef je dan maar tickets te appen met de Radio 10 app. En dan nu eventjes wakker worden. Even bijkomen van gisteravond, toch? Hier is Adele, Easy on You.

0: vaak in de Soundmix Show.
1: Je zit in de Soundmix Show.
2: Oh, mijn lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Celia Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag, 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
4: Hemel en aarde bewegen.
0: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Celia Romley. Meer info, radio10.nl.
5: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïne-shakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
13: Sportlife. Sportlife.
14: Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
15: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van
19: Voordeel.
18: Aldi.
19: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
19: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
18: Fans van Voodoo.
16: Aldi.
0: Radio 10. Hou je vast, want James Ingram komt eraan. Samen met Michael McDonald. Ook Bluff ga ik voor je draaien. En nu het nieuws van 8 uur. Ronald Remmelswaan.
20: Het was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd. Ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. Het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet, de meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer.
21: Sim.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
7: Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
24: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
25: Het gaat online dus helemaal los.
24: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
26: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com.
27: Mindshift. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: De zandkorrels af van het Scheveningse strand. Live on the beach. Kon je er nog kaarten voor winnen hier bij Radio 10. Was je erbij? Ik hoop dat je hebt genoten. De beats tussendoor die waren trouwens van... je had hem al herkend, hè? Radio 10-DJ Dennis Verheugd.
1: Ja. Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Goedemorgen.
1: Met Sil van Stoet.
0: Ja, en met jou, hè. Fijn dat je ingecheckt bent op de zaterdagochtend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner... die zijn dit weekend in Rusland en in de Oekraïne. En ze gaan proberen om met een nieuw voorstel daar de vrede te bewerkstelligen. Laten we hopen dat het gaat gebeuren. President Trump, die heeft goede hoop. Dus nou, dan komt het vast goed. In de Eredivisie qua voetbal wordt de topper Ajax-PSV gespeeld. Vanavond om 8 uur. En verder staan NEC Feyenoord op het programma om 9 uur. Ook Utrecht-Jochie tegen Go Ahead Eagles begint om 9 uur. En op diezelfde tijd Willem II Excelsior. Dus dan kan je lekker op de bank gaan zitten. Maar je kunt er ook gewoon lekker uitgaan dit weekend. Lekker op uit. Aan telefoon Michel van de Wollenberg. Michel, goedemorgen.
2: Hey Sylvain, goedemorgen.
0: Waar ben jij nu?
2: Ja, ik loop hier in Beekbergen.
0: Ja.
2: Op de Veluwe.
0: Mooi.
2: En wij hebben een groot evenement van weekend.
0: Wat is er aan de hand daar?
2: Wij noemen het Terug naar Toen. En dan hebben wij 10 van die hele grote stoomlocomotieven. De grootste die in Europa hebben gereden. Die rijden hier het hele weekend.
0: Oh, van die zwarte, van die mooie.
2: Ja, van die hele grote wielen eronder, van die mooie rode wielen.
0: Oh, met kolen?
2: Jazeker.
0: Heb je ook van die kolenscheppen en zo en alles erop?
2: Ja, ook, ja, zeker. Dus ja, dat is hard werk hier, hoor.
0: En kunnen mensen komen kijken?
2: Ja, absoluut. Op onze website stoomtrein.org staat alle informatie. En iedereen is welkom.
0: Oh, nou, Erik de Zwart zit al in zijn auto, denk ik, hoor. Dat kan,
2: dat kan niet anders. Ik denk dat hij volgen als deze kant op rijden, hoor.
0: Denk ik ook. Maar goed, in Beekbergen moeten we wezen, hè?
2: Ja, in Beekbergen, ja, klopt, ja. In Gelderland.
0: En dat is vanaf nu al te bezichtigen?
2: Jazeker, nou. En vandaag en morgen.
0: Nou, heel veel plezier daar, Michel. Bedankt voor het doorgeven.
2: Dankjewel, hoi.
0: Even toepasselijk, toch?

0: Dynamite. Redaby, Jess Glynn, ja, die zong ook mee. Je bent bij Radio 10, goedemorgen, 8:50. En ja, de komende week maak je kans op nog even lekker naar de zon te gaan. Nou, niet zomaar zon, we geven reischecks weg ter waarde van €3500 naar een bepaalde bestemming. En daarvoor moet je de reiswekker in de gaten houden. Gaan we hem nog uitleggen aan, joh. Maar vanaf maandag niet vergeten reizen te winnen hier bij Radio 10. All right. Ja, en dan is het tijd om nog even een paar mensen gedachten te zeggen die lopen te appen. Want ja, je bent niet voor niks aan het appen, zou ik zeggen, toch? Toch hartstikke leuk dat je even meldt. Melanie is er al bij. Sonja de Boer, René meldt zich, Rianne. Ik zie ook dat Isabel zegt welkom terug van vakantie. Silvan. Manu is erbij en die kijkt mee. Nieuwe studio, wow. Ja, dat klopt, ja. Er zit een nieuwe studio hier. Klinkt ook heel anders ineens, of niet? Of klinkt nog hetzelfde. En Hemmo de Bruin is aan het werken om... kijk, hij gaat naar, met de vrachtwagen naar de tafeltennisvereniging om papier op te halen. Goed zo. Nou, Hemmo, hartstikke goed. Tijd om wat te winnen? Ja? Oké. Okay.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Want bij Radio 10 zingen ze allemaal mee. Je hoort zo'n grote hit en die stopt ineens. En dan is de bedoeling dat je hem afzingt. Ben je er klaar voor? Dit is de opgave. It's never changing. En dan zing jij hem af. Hoe gaat hij ook weer verder? Gebruik de voor de Radio 10 app. Druk even op het microfoontje. En nou, kom in de uitzending zometeen nog één keer de opgave. It's never changing. Can't you hear me? I'm saying I want you for the rest of my life. En dan zing jij verder. Maar hoe gaat hij ook weer verder? Nou, ik ga het niet voordoen. Geef het door. Laat je stem horen. En spreek wat in via de app van Radio 10.

0: jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Egypte, 5 sterren all-inclusive. Al vanaf €599. Ka-ching. Corendon.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen! Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Ja, je zou het kunnen omschrijven als knus. Het wordt een knusse dag qua weer. Af en toe zon vandaag, maar ook in het noorden een bui. 18 tot 21 graden, dus nou, lekker de kachel een beetje aan. Toch of niet? Het wordt morgen trouwens zonniger en warmer. Kijk even naar de files. Er zijn geen files. Je kan lekker doorkarren. Snel door naar de headlines. En die krijgen van Ronald Remmelswaan. Ronald, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Door het lek bij Polarstep zijn ook tientallen militairen op de voet te volgen. Dat heeft Follow the Money ontdekt. Eerder melden ze al dat honderdduizenden vakantiegangers konden worden gevolgd, ook als dat geen bekenden van je zijn. Er is al €20.000 opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. Hij had geen uitvaartverzekering. Als er geld overblijft, is dat voor zijn moeder bij wie hij nog woonde. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne en daarbij zijn 4 doden gevallen. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede.
15: Dankjewel.

0: Jackson bij Radio 10 en Together Again.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Dat spel spelen we met Manu. Manu, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sylvain.
0: Ja, jij bent jarig. Van harte gefeliciteerd.
2: Hartstikke bedankt, joh. Ja, oh, wat lief.
0: Ja, Manu, je komt officieel uit Peru. En hoe lang ben je in Nederland?
2: 28 jaar of zo.
0: Kijk, dat is een hele tijd al, hè?
3: Ja.
0: Ja, en is het, maar mis je Peru niet heel erg? Want het is een prachtig land, toch?
2: Nou, ik mis het best, maar ik voel me hier zo veel thuis. Dat is gewoon samen, altijd.
0: Okay, nou,
2: Peru en Nederland, weet je.
0: Ik heb wel begrepen, je gaat binnenkort misschien weer terug, hè, naar Peru, eventjes voor vakantie.
2: Ja, dat klopt. In november ben ik van plan daar naartoe te gaan. Ja. Dat wordt mijn vakantie dit jaar.
0: Juist. Heb je al een strandlaken?
2: Nog niet.
0: Nog niet? Oh, nou, dat is dan goed nieuws. Want dan maak je kans op zometeen, als je tenminste het, ja, het goed af gaat zingen. De opgave, ben je daar klaar voor? Er wordt even gekucht. Ja, Manu? Maak dit.

0: with you. Dat was het.
1: Ja! Manu, goed gedaan! Op je verjaardag zeg. Ongelooflijk, hè?
0: Ja.
1: Is er al slag op? Ja, goed gedaan, hoor. Zeg, de officiële strandlaken is voor jou. Ik wens je een hele fijne verjaardag. Maak het gezellig. Met lekker slagroomtaart en zo. Kaarsjes uitblazen, toch?
0: Ja, dan ga ik lekker naar eten vanaf. En dan word ik lekker mooi.
1: Goed zo. En maar mocht je in november naar Peru gaan, neem dan de app mee. Hè? Heb je Radio 10 gewoon in je kont zitten. Oké?
0: Ik stuur foto's, hoor.
1: Vind ik leuk.

0: Binnen nu en een half uurtje. Jouw kans op de tickets van 10. Kaarten voor het concert van Ed Sheeran Rumbly. Binnen nu een half uurtje niet doorvertellen.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Mama! Mama! Mama!
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
0: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Williams en nu het nieuws van 9 uur.
1: Door het datalek bij Polarstep zijn niet alleen vakantiegangers, maar ook militairen te volgen. Ook als ze niet hun eigen naam gebruiken, meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft Polarstep daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al €20.000 opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde. Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag, die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn 4 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland, omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede. Volgens president Trump hebben de 2 een voorstel dat vrede dichterbij kan brengen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui, en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 21:30.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 50.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: gat inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Vanaf maandag, de radioteam staat op reiswekker.

0: Nou, zijn die twee gasten met die rijbewijs voor de brommer, weet je wel. Die helmen op. Daft Punk, Pharrell Williams zong ook mee en Get Lucky. Goedemorgen.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Ja, en met jou, hè. En heb je al gehoord, de nieuwe ochtendshow door de week. Radio 10 staat op. Jan Willem, Jeroen. Mannen, het klinkt alsof ze al jaren hier bij zijn. Maar ze zijn pas een weekje begonnen. En komende week gaan we leuke dingen weggeven. Onder andere reizen te waarde van 3500 euro. Daarover later meer met de Radio 10 Reiswekker. Even kijken naar vandaag. Ja, veel ellende natuurlijk ook in de wereld. Toch eventjes noemen, dit was wel opvallend. In Nepal is natuurlijk behoorlijk wat gebeurd. Nou, een wanhopige Australië heeft een helikopter gehuurd om zijn vrouw in het rampgebied van Nepal te zoeken. Nog altijd worden er zo'n 5000 mensen vermist. Onder wie zo'n 5500 buitenlanders. Vele van hen waren op bedevaarttocht. Even wat luchtige nieuws dan. Ja, in Vietnam is de 75e Miss World-verkiezing gestart. En namens Nederland is Charlotte Boonstra die meedoet. Ik heb even gegoogeld, die Charlotte. Is niet mis.

0: waar ze niks, hè? Bentje Abel, onderweg hoor je bij Radio 10. En daarvoor het Tickets Alarm. Jazeker! Ja, want het hele weekend maak je kans op tickets, kaarten voor het concert van Cecilia Romley. 14 november staat ze in de AFAS Live om haar jubileum te vieren. Het wordt een fantastisch concert, 30-jarig jubileum. Er komen ongetwijfeld ook artiesten langs, dat kan haast niet anders. Zullen we even iemand gaan bellen? Even spannend, altijd. Heb je geappt, ja? Als je namelijk dat alarm hoort, hoef je alleen maar Tickets van 10 te appen. En dan kan je zo in de uitzending komen. Even kijken of dat gaat lukken. Gaat hij al over? Ja, ik zit in een nieuwe studio. Even kijken of we dit anders kunnen doen. Zo, ja. Zo, pop. Ja, hallo?
1: Met Sylvia.
0: Sylvia, met Sylvan spreek je. Van Radio 10. Goedemorgen, hoe is het met je?
1: Goedemorgen. Ja, goed.
0: Ja, wat was je aan het doen?
1: Ik zit in de auto op weg naar de vakantiebestemming in Zuid-Frankrijk.
0: Oh, wat lekker! La France, bla bla bla.
1: Ja, ja.
0: Oh, jee. Ja, maar de vraag is natuurlijk wel, ben jij dan op tijd terug om op 14 november erbij te zijn?
1: Zeker, ja hoor.
0: Bij Etsidia?
1: Ja, zeker. 14 november. Nee, we gaan nu onderweg en we zijn over 2 weken weer thuis.
0: Dat gaat
1: helemaal goed komen.
0: Oh, nou, je hebt gewonnen, hoor.
1: Nou, dankjewel. Wat
0: gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, Sylvia. Jij krijgt de 2 tickets van 10 voor het concert van Cecilia Romley. 14 november dit jaar in AFAS Live.
1: Ja, geweldig. Dankjewel.
0: 1 ticket, please. Je krijgt er 2.

0: van Tracy Chapman, The Weeknd. En we gaan even terug naar de top 4000 met een mooie flashback.
1: Van haar doorbraak in de Soundmix Show.
2: We zitten in de Soundmix Show.
3: Oh, mijn lordy.
1: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag, 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
4: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
5: Hey man.
1: Weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
17: Loco.
18: De Lulu.
17: Gek.
16: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
19: Mediamarkt. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.

0: weekend in jouw weekend. Oh, lekker was dat, hè? Ja.
1: Top 4000 flashback.
0: Radio 10, de top 4000. De lekkerste lijst die er is, laat ik eerlijk wezen. En daar nu een flashback uit. De jaren 90 zijn zeer lucratief voor deze Amerikaanse countryband. Zo winnen ze 4 Country Music Awards. Hun grootste beloning krijgen ze in 95 met een Grammy. Ja, dat is een droom voor een medeartiest, hè?

0: kerstjes?
1: Kerstgevoel misschien een beetje vroeg, maar alvast hele fijne kerstdagen.
2: Ja, fijne platen, Supertramp en Dreamer bij Radio 10. Zometeen na 10 uur, the one, the only, Erik de Zwart. Erik, goedemorgen zeg.
3: Goedemorgen.
2: Ga je los zometeen met het dossier?
3: Ja, zometeen na 10 uur dan is het weer tijd voor Erik's Top 40 Hit-dossier. Hits en herinneringen van de Radio 10-luisteraars... die brengen ons allereerst terug naar 1990. Maar met welke hit uit dat jaar trappen we deze ochtend af? Nou, jij bepaalt het door te stemmen op onze hit-battle tussen twee hits van Clouseau. Oh. Ga je voor optie A, Louise?
2: Leuk.
3: Of wordt het B?
4: Daar gaat ze.
2: Oh jee.
3: Welke hit wil je zometeen na 10 als eerste horen? Stuur A of B via de app van Radio 10. En de hit met de meeste stemmen, die hoor je zometeen.
2: Nou, hartstikke goed. Stem mee, A of B. En zometeen dus heel veel plezier met Erik de Zwart en Erik's Top 40 hit dossier. Spreek je morgen om 7 uur.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Ook vandaag gaat de politie in Overasselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartij afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al €20.000 opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En tennislegende Venus en Serena Williams doen niet meer mee op de US Open. Ze werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Voor de zussen was het de eerste keer in 4 jaar tijd dat ze weer als duo aan de US Open meededen. Dat toernooi wonnen ze in het dubbelspel 2 keer. Het Radio 10 weer door Weer Online. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon.
10: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
12: Koekoek.
13: Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
10: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
17: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis.
1: even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

Goedemorgen, het is weer de zaterdagochtend in het weekend van Radio 10. We maken weer een reis terug in de tijd aan de hand van de persoonlijke verhalen bij Top 40 Hits. Wat is jouw herinnering aan een plaat van toen? Spreek het in via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. Het komende half uur gaan we terug naar het jaar dat in Nederland de Game Boy werd geïntroduceerd. Dat was 1990. Je hoort zo meteen ook de hits van de B-52's, The Adventures of Stevie V en Phil Collins. Maar eerst de winnaar natuurlijk van de hit battle, Clouseau, met... Daar gaat ze.

0: de B-52's. Het weekend van 10. De Love Shack, oftewel een afgelegen hutje waar jij en je geliefde ongestoord de horizontale tango kunnen dansen. De B-52's waren dat. We zitten een half uur lang in het jaar 1990. En dat komt allemaal dankzij de herinnering van radiotiener Mark.
1: Goedemorgen Erik. In de zomer van 1990 werkte ik als 16-jarige in een snikheetmagazijn. Het was de hele dag zwaar sjouwen met kratten en dozen. Maar gelukkig stond altijd de radio aan op een maximaal volume om de dag door te komen. En de één nummer komt echt heel vaak voorbij. En dat is Dirty Cash van The Essentials of Stevie V. Zou het te gek zijn als je die zou kunnen draaien.

Phil Collins bij Radio 10, I Wish It Would Rain Down, een hit in 1990. We kijken meteen even in het gedrukte exemplaar van de top 40 van deze week, 8 september 1990. Mooi was die tijd van Corrie Konings, die ging van 7 naar 5 omhoog in de 11e week top 40. It Must Have Been Love van Roxette, die zakte van 3 naar 4, stond er ook 11 weken in. 4 weken nu voor Tom's Diner van DNA featuring Susanna Vega, steeg van 4 naar nummer 3. En van 1 naar 2 gezakt in de 9e week, You Can't Touch This van MC Hammer. I've Been Thinking About You van de London Beat, die was de nieuwe nummer 1 in Nederland. 5 weken nu in de top 40 en gestegen vanaf de 2e plaats. Het is waarschijnlijk het beroemdste restaurant van Amerika, Tom's Diner in Manhattan, New York. Het is de tent waar Jerry Seinfeld altijd uithing in zijn tv-show. En het is dé plek waar Susanna Vega een liedje over schreef. En dat in 1990 meteen wereldberoemd werd dankzij de remix van de Britse groep DNA. En die hoor je nu bij Radio 10, Tom's Diner.

0: Hard bij Radio 10 met All I Wanna Do Is Make Love To You. Een hit in het jaar 1990. Wil jij nou ook jouw herinnering aan een top 40 hit delen met ons? Spreek het dan in via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. Zometeen hoor je wat deze plaat te maken heeft met onze volgende top 40 tijdreiziger van dit uur. Santa Esmeralda. En ook Fleetwood Mac komt eraan. Vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Correndon.
3: Nu met Clubcar Wij 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Curaçao, vlucht en hotel al vanaf €749.
2: Kaching. Correndon.
5: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
6: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De Zwart. Het komende half uur gaat Erik's Top 40 hit dossier terug naar 1977. Met nu Fleetwood Mac en Go Your Own Way.

0: Denise Williams.
1: Ja, die Denise Williams die begon haar muzikale carrière als achtergrondzangeres bij Stevie Wonder. Maar brak solo door met deze hit Free hier bij Radio 10. Een hit in 1977, het jaar waarin Ria mooie herinneringen heeft opgedaan. Waar ik zelfs ook een rol in mocht spelen.
2: Goedemorgen Erik. Ik zou graag Santa Esmeralda willen horen. Dat doet me heel erg denken aan de discjockeywedstrijden uit de jaren 80.
1: Okay.
2: Ik weet nog dat jij bij de finale aanwezig was toen de tijd. En de deelnemers daar keken toch wel heel erg tegen jou op toen, hoor. En het hele dorp is toen met ons mee geweest met een paar bussen. Dat was een hartstikke leuke tijd. En uiteindelijk zijn twee van onze discjockeys uit het dorp waar wij vandaan kwamen 1 en 2 geworden. Dus dat was hartstikke leuk.
1: Nou, wat mooi. En dan draaien we er ook eentje die ongetwijfeld gedraaid zal zijn door een van die DJ's. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.

De Babies bij Radio 10 met Isn't It Time, een hit in 1977. We kijken even naar de top 40 van 3 september van dat jaar. Op nummer 5 vonden we Angelo van The Brotherhood of Man. Die zakte van 4 naar 5 in de zesde week. En van 5 naar 4 omhoog ging Baby Don't Change Your Mind van Gladys Knight en The Pips. 5 weken stond die genoteerd. Net als de nummer 3, Tembi en Take Me Back to the Old Transvaal op nummer 3. En 2 bleef nummer 2, I Feel Love van Donna Summer. 5 weken stond die in de top 40 en we hadden een nummer 1 die ook stevig staan blijven zitten, terwijl het toch een vluchtig poeder is. Cocaine My Brain, Dillinger, 8 weken in de top 40. Dit liedje wat we gaan draaien werd in 1976 al uitgebracht door de soulgroep The Stylistics, maar toen werd het geen hit. De cover van Gladys Knight en The Pips die sloeg wel aan. Al was dat succes opvallend genoeg niet in het thuisland Amerika. Alleen in Nederland, België en de UK stormde het hitlijsten binnen. Nu bij Radio 10. Baby, don't change your mind.

0: David Bowie, Sound and Vision. Het was de laatste hit in 1977 van dit half uur. Zometeen natuurlijk nog een uurtje bomvol hits en herinneringen. Maar daarvoor zoek ik ook nog wat verhalen. Spreek jouw verhaal dan in bij een top 40 hit via de app van Radio 10. Die is gratis. Of ga naar radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik het zometeen. Het komende half uur gaan we terug naar het jaar 2001. Met hits van onder andere Train, Ronan Keating en Alicia Keys.
1: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar €0,79.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl. Verdient het.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Reddingswerkers hebben na de overstromingen in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered, ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel. Die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 32 opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen komen er niet in. En de maker van het computerspel Tetris is boos op president Trump. Die heeft op een site van het Witte Huis een eigen versie van het spel gezet. Je moet dan een muur bouwen om te voorkomen dat migranten Amerika binnenkomen. We hebben niks met dat spel te maken. Wij geloven in het samenbrengen van mensen, zegt de Tetris-maker. Het Radio 10 weer door Weer Online. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon.
2: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo, stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie... die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

Ook het komende uur weer herinneringen van de tieners van toen en de radiotieners van nu aan de hits uit het verleden. Deel jouw persoonlijke verhaal ook bij een top 40 hit door het in te spreken via de app van Radio 10. Komende half uur ligt er een stapel hits klaar uit het jaar dat de eerste Harry Potter film in de bioscoop kwam. Het is 2001. Zometeen de herinnering van Jeroen aan dat jaar, maar eerst Train en Drops of Jupiter.

0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Erik.
2: Ja, goedemorgen, Erik.
3: Erik's Top 40 Hit Dossier. Radio 10.

0: winnaar van het televisieprogramma Star Maker. En met deze hit kwamen ze vanuit het niets binnen op de eerste plaats van de top 40. Damn, I think I love you. Nou, dan gaan we naar Jeroen voor zijn herinnering aan een hit uit dat jaar.
1: Goedemorgen, Erik. Het was 2001 en toen was ik met wat vrienden op vakantie in Spanje. Elke avond stappen, 's ochtends op het strand, roes uitslapen. Je kent het wel. En overal was dezelfde hit uit de speakers te horen. En als ik dat nummer weer hoor, dan brengt dat me echt wel weer terug naar die vakantie. Safri Duo, Play the Life. Ik zou het heel leuk vinden als je die nog een keer zou kunnen draaien. Dankjewel, groeten, Jeroen.

Ronan Keating bij Radio 10 met Loving Each Day. Je zit midden in de hits uit het jaar 2001... en we nemen een kijkje in het gedrukte exemplaar van deze week... terug in de tijd, 8 september 2001. Op nummer 5 stond Ain't It Funny van J-Lo. Bleef staan op die 5e plaats in de 7e week top 40. 5 weken genoteerd Herman Brood, My Way, zakte van 3 naar nummer 4. Let Me Blow Your Mind van E! Featuring Gwen Stefani... die zakte van 2 naar 3 in de 4e week top 40. 6 weken nu in de lijst, Dante Thomas featuring Pras met Miss California... zakte van 1 naar nummer 2. We hadden een nieuwe nummer 1 in Nederland. Die stond er 3 weken pas in. En die steeg vanaf de 4e plaats. Dat was Alicia Keys in Falling. Nou, die nummer 1. De vrouw die als kind al pianostukken speelde... van klassieke componisten als Chopin, Beethoven en Mozart. Maar ze schreef ook zelf liedjes. En deze maakte ze toen ze 16 jaar oud was. En het werd pas uitgebracht op haar 20e. En dat betekende de grote doorbraak van Alicia Keys.

0: Michael Jackson en You Rock My World. Een hit uit 2001. Wil jij nou ook een hit en herinnering delen? Wees welkom en spreek het in via de app van Radio 10. Zometeen hoor je wat deze plaat te maken heeft met onze volgende Top 40 tijdreiziger. Whitney Houston hoor je zometeen, maar ook Billy Ocean. Is voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Egypte, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €599. Kaching. Corendon.
6: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online, met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die van Jumbo.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
0: In Erik's Top 40 hitdossier gaan we het komende half uur terug naar 1986. Met nu Billy Ocean, When the Going Gets Tough.
18: Radio 10, Going Gets Tough.

0: onszelf een half uur onder in de hits van 1986. En dat allemaal dankzij de herinnering van radiotiener René.
1: Goedemorgen, hier René. Ik wilde de suggestie doen van The Greatest Love of All van Whitney Houston. Ik was vroeger groot fan van haar. Bovendien doet het me denken aan een ochtend dat ik op het werk was en mijn jobcoach in het kantoor zat te werken, die ook erg van de muziek van Whitney Houston houdt, en wij daar samen van genoten.

Een hit uit 1986, het jaar dat we er een provincie bij kregen. De provincie Flevoland. En we duiken meteen in de top 40 van deze week van dat jaar. Om precies te zijn, de top 40 van 6 september 1986. De holiday rap van MC Michael G en DJ Sven zakte van 3 naar nummer 5, stonden er al 9 weken in. 8 weken voor Batia Bazaar en Ticento zakte van 2 naar 4. Van 4 naar 3 omhoog ging Who's Johnny van Elder Barge, 7 weken in de top 40. En ook 7 weken van 5 naar 2 omhoog Sweet Freedom van Michael McDonald. Our Own Song van UB40 was de onbetwiste nummer 1 die week. 8 weken stonden die er al in. In 1979 mochten ze hun land Italië vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival, maar ze haalden daar slechts de 15e plaats. 7 jaar later hadden ze alsnog het succes te pakken wat ze graag wilden. Het was de onbetwiste zomerhit van 1986, Mattia Bazaar en Ticento.

0: En dat waren ze weer voor vandaag. De hits en herinneringen in Erik's Top 40 Hit Dossier. Wil je nou morgen vanaf 10 uur jouw hit met herinnering horen? Spreek hem dan in via de app van Radio 10. Of ga naar radio10.nl/Erik. Zometeen veel plezier weer met de Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim. Morgen ben ik er weer om 10 uur. Graag tot dan.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een hele goede middag, 12 uur geweest. De zaterdagmiddag begint met de weekendshow. En zometeen Ashford & Simpson, Solid.
3: Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En de 3 jongens die vorige week om het leven kwamen bij een ongeluk op de dijk bij Enkhuizen kwamen uit Eritrea en er is nu een inzamelingsactie voor ze gestart. Het geld is bedoeld om hun lichamen terug te brengen. Tot nu toe is er al €15.000 binnen. De actie was een idee van een begrafenisondernemer uit Dronten. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer.
2: Dankjewel, Ronald Remmelzaan. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
4: 11 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste, waarvan 2 op de A16. Ridderkerk Terbrechtseplein tussen de Van Brienenoordbrug en het Terbrechtseplein. Op de hoofdrijbaan 13 minuten vertraging. En op Van Breda Rotterdam tussen de Van Brienenoordbrug en Prins Alexander 12 minuten. Dat komt door een brandend voertuig. Dus ik hoop dat er niemand in zit. Op de A28 Hoogeveen Zwolle tussen Zuidwolde en De Wijk 51 minuten.

0: Vodafone Unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 21:30 op 6.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
12: Nu?
11: Coca-Cola, 2 liter voor maar €1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van Voordeel.
14: Aldi, onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.

0: Jesse J en Domino op deze zaterdagmiddag.
1: De Radio 10 Weekend Show.
2: Yes, yes.
1: Met Robert en Kim.
0: Van harte welkom. Leuk dat je de zaterdagmiddag met ons doorbrengt. Kim, welkom.
3: Goedemiddag.
0: Is het woord Indian Summer al gevallen?
3: Nou, vindt niet echt een Indian Summer de afgelopen dagen, toch? Het is best wel een beetje bewolkt en regenachtig.
0: Vandaag vond ik het lekker. Ik stond om 10:00 stond ik langs het voetbalveld bij mijn zoontje.
3: Oké.
0: En om 22:30 dacht ik toch, had ik me niet eventjes met een laag factortje in moeten smeren.
3: Dat was bij jou iets zonniger dan bij mij, denk ik.
0: Ja, dat
3: nou, nee, maar het schijnt dit weekend nog een beetje wisselvallig te zijn. En daarna kunnen we weer een beetje van de zon genieten.
0: Heerlijk.
3: Maar ik vind ook niet, ik heb een trui aan vandaag en dat vind ik ook wel weer eens lekker. Ik ben een herfstmeisje.
0: Oké. Nou, goed om te weten. Dan komt de goede tijd van het jaar er voor jou aan.
3: Zeker.
0: Hey, we gaan weer even een liedje uit de Top 4000 in het zonnetje zetten.
1: Vandaag.
0: Zaterdag 5 september.
1: In de Top 4000 Hall of Fame.
0: En dat doen wij omdat er een link is met deze dag. Als jij weet welk nummer wij zoeken, laat het achter in de Radio 10 app en scoor die Radio 10 dopper. Dat is een mooie drinkfles. Ik noem het nummer vandaag in het verhaaltje, maar dat is verder geen aanwijzing.
3: Nee.
0: Het nummer dat wij zoeken is de enige notering in de Top 4000 van een Southern Rock Band uit de Verenigde Staten. En waarom zoeken wij? Nou, op 5 september 1976, dat is vandaag 50 jaar geleden, raakte de gitarist van deze band, Gary Rossington, zwaar gewond bij een auto-ongeluk in Florida. Daar komt die band ook oorspronkelijk vandaan. En het verhaal is behoorlijk rock'n'roll. Hij had namelijk een nieuwe Ford Torino gekocht en hij dacht, ik ga hem even lekker testen.
3: Ja.
0: Alleen dat deed hij onder invloed van drank en drugs.
3: Ah.
0: En drank en drugs. Dat was niet zo slim.
3: Niet
0: dat liep ook niet lekker af. Hij crashte tegen een eikenboom. Het nummer is geschreven als reactie op twee nummers van Neil Young, waarin Neil Young het hele zuiden van Amerika eigenlijk verantwoordelijk houdt voor de slavernij. En dat is de reden ook dat Neil Young in dit liedje wordt bezongen. En wel in de zin, well, I hope Neil Young will remember, a southern man don't need him around anyhow. Laatste aanwijzingje.
3: Ja,
0: Kid Rock. Kid Rock die heeft later gebruikt in zijn hit All Summer Long.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, ging er een lampje branden?
3: Ja, maar ik had Kid Rock wel even nodig.
0: Je had Kid Rock wel even nodig?
3: Ik had Kid Rock nodig.
0: Nou, ik ben benieuwd of luisteraars eruit komen. Denk het wel. Laat het achter in de Radio 10 app. Welk liedje zoeken wij? En score even die Radio 10 dopper. Zometeen Ace of Base en The Sign. En eerst Feels Like Heaven.

0: Even back to the 90s met Ace of Base en I Saw the Sign.
1: De top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, wij zoeken een nummer vandaag van een rockband waarvan de gitarist op 5 september 1976, dat is vandaag precies 50 jaar geleden, gewond raakte bij een auto-ongeluk in Florida. Het nummer was een reactie op twee nummers van Neil Young, die daarom ook bezongen wordt in het liedje. En Kid Rock, die heeft het liedje later ook gebruikt in zijn hit All Summer Long. Pascal de La Haye aan de telefoon, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Was dit een moeilijke opgave voor jou?
2: Het was een best wel pittige opgave tot aan de laatste hint van Kid Rock.
0: Oh, oké, ja, die had Kim ook even nodig. Ja. En ik zie ook in de app zie ik wel van, nou, dat zijn er toch minder goede oplossingen dan we gewend zijn. Dus ik denk dat die voor meer mensen pittig is geweest. Wil ik toch van je weten, welk liedje uit de top 4000 zoeken wij dan?
2: Dan moet dat Sweet Home Alabama zijn van Lynyrd Skynyrd.
0: Dat is helemaal goed, jongen. Van harte gefeliciteerd. Die dopper die komt naar jou toe.
2: Hartstikke leuk.
0: Wij wensen jou nog een heel fijn weekend en we gaan dat liedje natuurlijk even draaien.
2: Hartstikke leuk, dankjewel. Jullie ook een hele fijne uitzending en een fijn weekend.
0: Dankjewel, hoi hoi.
2: Hoi hoi.
0: Dit was afgelopen jaar de nummer 864 in de lijst. Lynyrd Skynyrd inderdaad en Sweet Home Alabama.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
19: Handig als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
18: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
20: Robert en Kim.
21: Af en toe zon, 18 tot 21 graden deze zaterdag. En op de radio Taylor Dane. Dit is...

0: En wij vieren dit weekend dat Edcilia Rombly 30 jaar in het vak zit. Ik had haar daar eerlijk gezegd graag eventjes over gesproken. Maar ze zat gisteren ook al bij Gijs Staverman, dus was een beetje dubbel op. Maar ik had toch even een rekensommetje met haar willen maken. Want haar eerste hit was Hemel en Aarde.
1: Dat is 98.
0: 1998. Tel je daar 30 bij? Ik ben geen rekenwonder, maar dan kom je niet in 2026 uit.
1: Nee, maar ze zal er wel al 2 jaar bezig zijn geweest voordat iemand dacht, zullen we Edcilia naar het Songfestival sturen?
0: Nou ja, toen ben ik er dus even ingedoken, want ik dacht, I'm onto something. Edcilia Gate. Maar het blijkt dat ze daarvoor dus in een groepje heeft gezeten. Mm-hmm. Dignity, heb jij daar nog...
1: Daar heb ik wel van gehoord, ja.
0: Heb jij daar nog actieve herinneringen aan?
1: Ik heb er geen actieve herinneringen aan, maar ik weet wel dat ze inderdaad... Er gaat nu wel een belletje rinkelen.
0: Oh, wat goed. Dat had ik helemaal niet. Maar luister goed, dit is Edcilia.

0: R&B groepje uit de jaren 90. En ze heeft gisteren bij Gijs beloofd dat de andere dames van Dignity ook langskomen bij haar jubileumconcert.
1: We weten niet of dat ze echt zijn, want ik heb geen idee hoe die eruit ziet. Nee. Je kan er iedereen neerzetten.
0: 14 november zit ze in AFAS live met heel veel vrienden. En jij kan erbij zijn. Hoor je het Edcilia Rombly alarm vandaag? Dan heb je zo snel mogelijk tickets en misschien ben je erbij. En dan heb ik ook nog eventjes rage bait, denk ik, voor sommige mensen. Want sommige mensen worden al gek als er begin september pepernoten in de winkel liggen.
1: Ja, augustus is het al.
0: Ja, augustus, maar dan worden ze helemaal gek. Maar op sommige plekken gaan ze dus nu al verder. Ja. Ik weet niet of je dit gehoord hebt, maar een kringloopwinkel in Dokkum die opende afgelopen week de kerstafdeling. En daar kan je voor een piek, een tweedehands piek scoren, of tweedehands kerstballen of lampjes. En het loopt storm.
1: Nee, maar van de zomer is ook, geloof ik, bij een van die intratuinachtige zaken is ook al de kerstafdeling opgebouwd en dergelijke. Daar gaan mensen nu al kersthuisjes scoren.
0: Ja, maar ja. Zouden ze ook al neerzetten?
1: Ik zag van de week een bakfiets. Het is Amsterdam, bakfietsen. Met een kerstboom. Wel nog in de doos, dus het was wel een nepper.
0: Maar denk je dat die nu ergens staat?
1: Waarom ga je hem anders halen? Ze zijn uit elkaar en ze denken, ik neem de kerstboom mee.
0: Ja, dat kan ook.
1: Dat kan ook.
0: Nee, maar opgetuigd bedoel ik.
1: Ik denk ook wel dat er mensen zijn die het gewoon het hele jaar laten staan, of niet?
0: Echt waar?
1: Nou, je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben dan van die kerstverlichting buiten. Dat ze denken, dat is te veel moeite om eraf te halen het hele jaar. Of elk jaar. Dus dat. Nee, maar het geeft altijd zoveel sfeer. Ik word heel gelukkig. Begin oktober wordt de straatverlichting, de kerstverlichting weer opgehangen in Amsterdam. En dat vind ik zo leuk.
0: Ik vind het een beetje vroeg, moet ik eerlijk zeggen.
1: Het is al zo kort. Want in januari halen ze alles weer weg. En dan val je in dat donkere zwarte gat. En dan is het koud en donker. En ik word er heel blij van. Om nou te zeggen dat ik hem nu thuis ga neerzetten. Nee. Maar ik zou er wel heel blij van worden.
0: Hey, maar durf jij met mij dan de weddenschap aan dat jij een luisteraar kan vinden die op dit moment kerstversiering aan heeft in huis en daar een foto van kan appen in de Radio 10 app? Als dat niet zo is, dan trek ik morgen mijn kersttrui aan. Die is heel lelijk. Als het wel zo is, dan moet jij hem aan.
1: Oh, ja, maar jouw kersttrui
0: mijn
1: dan?
0: Mijn kersttrui, ik heb geen kersttrui. Ja, dus mijn kersttrui is lelijk genoeg om ook door jou gedragen te worden.
1: Is goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay,
1: help me out here.
0: Zijn er mensen die nu al een kerstboom of kerstversiering iets met lampjes aan hebben staan? Ja,
1: je moet wel.
0: Ik denk dat dat niet zo is. Maar laat maar weten. Radio 10 app. We geven ze even de tijd om te appen. Foto.
1: Staat je kerstdorp al in de vensterbank?
0: Ja, laat het weten via de Radio 10 app. Draaien wij ondertussen iets van, ik zou het bijna zeggen, kerstmadness op dit moment. Ja. Dit is

0: Freed from Desire, Radio 10. Kim, ik heb volgens mij nog nooit een weddenschap van jou gewonnen.
1: Hey.
0: En vandaag gaat daar geen verandering in komen. Want we hadden het over een kringloopwinkel in Dokkum. Afgelopen week heeft hij de kerstafdeling geopend en dat liep storm. En ik zei, nou, er zullen toch geen mensen zijn die nu al de kerstboom hebben staan?
1: Zeker wel.
0: Louise, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik vind het heel mooi, Louise stuurt een foto van een kerstboompje en op de achtergrond staat ook nog een bos zonnebloemen.
0: Ja. dat is een wonderlijke combi, Louise.
1: Ja.
2: Ja, het blijft toch een beetje zomer.
0: Een beetje zomer, maar wel met een kerstboom erbij. Heb je er zin in ook al?
2: Ja, eigenlijk allang. Maar ja, ik heb ook kleinkinderen, dus dan moet je toch nog heel even wachten.
0: Oké, maar hoe ver gaat dan die kerstvreugde? Want is het als je nu de radio aan zou zetten en je zou dit horen? Zou je dat ook lekker vinden?

0: Jullie zijn gewoon richting de kerst al aan het gaan.
1: Ik ben al richting de kerst.
2: Ja, volgens mij ben jij al zit.
1: Twee van die boompjes.
2: Jij gaat al vanaf april richting de kerst.
1: Ja, eigenlijk wil ik gewoon nooit stoppen.
0: Heel wonderlijk. En dan denk je nou, Louise, dank je wel trouwens. Fijne dag. Dan denk je, Louise is de enige gek die dit heeft.
2: Nee, zeker niet. Want wij hebben ook nog Ronald en Anne Rozen.
0: Goedemiddag. Hoi. Hallo. Jullie hebben ook een kerstboom staan. En geen kleintje ook.
1: Nee, een grote.
0: Die staat er het hele jaar of hoe moet ik dat zien?
1: Al meer dan 10 jaar.
0: Ja. Okay.
1: Het is zo gedoe om af te tuigen en weer op te bouwen.
2: Maar hij is ook echt vol met slingers en lichtjes en alles erop en eraan.
1: Alles erin. Allerlei jaargetijden doe ik er soms allemaal zo'n beetje in.
2: Oh, wat goed.
0: Nou, ik,
1: ja, leuk toch?
0: Ik ben toch weer verbaasd.
2: Als je de ruimte hebt, waarom? Je kan er een palm neerzetten of een andere binnenplant. Maar dit is toch hartstikke gezellig.
1: Toch niet.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nou oké, ik heb deze weddenschap weer glansrijk verloren. Dankjewel Ronald en Anne Roos ook voor het reageren.
2: We hebben nog meer reacties hoor. Nini die heeft ook de hele jaar de kerstboom al staan. En die heeft al 4 verschillende versieringen gehad. En Leontien is al begonnen met het maken van haar eigen kerstballen.
0: Oké, ik ga mijn kerstdrui opzoeken en die ga ik dan morgen aan doen. Ik heb verloren.
2: Yay!
0: Dus Radio 10 de Weekend Show met nu Ben.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal en dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:45 bij Net 5.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Bikke Buddies. We doen met je mee. Plus.
9: Goedemiddag, de weekendshow op deze zaterdag. Zometeen Madonna, Who's That Girl? Eerst het nieuws, hier is Ronald Remmelsman.
19: Bij een ernstig ongeluk vanochtend tussen een auto en een vrachtwagen op de A76 ter hoogte van Heerlen is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van de auto. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. Er is massale belangstelling van de Noren om afscheid te nemen van hun oude koning Harald. De wachttijd om langs een kist te lopen in de Paleiskapel in Oslo kan oplopen tot 7 uur, staat een rij van 1,2 kilometer. Vanwege de drukte is de kapel dit weekend en maandag langer open, tot 11 uur 's avonds. En wielrenner Tadej Pogacar komt dit jaar niet meer in actie. In de Ronde van Spanje ging hij flink onderuit, waarbij het een en ander brak en een hersenschudding opliep. Dat betekent dat hij niet zijn WK-titel in Canada kan verdedigen. Ondanks dat heeft hij nu al een heel succesvol jaar, want hij won de Tour de France en de Giro. Het radioteam weer door Weer Online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien, staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer.
9: Dankjewel Ronald. Gaan we naar het verkeer. Het is druk, hè Kim?
20: Ja, 16 vertragingen. En dit zijn de drie grootste op de A2 Sertogenbos Utrecht voor Culemborg. 32 minuten door een ongeval. Op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. Voor Terbrechtseplein ook daar een ongeluk gebeurd, waardoor er 36 minuten vertraging staat. En op de A28 Hogeveen Zwolle tussen Zuidwolde en de Wijk. 31 minuten.
21: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
22: Mama, een kleurplaat!
21: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Nog 309.000.
24: Oké, elektrisch en garantie?
25: 7 sturen.
24: Alcantara bekleding.
26: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
27: Kijk eens, gevonden.
26: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Mama!
24: Kijk nou, je zit naast papa.
21: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
29: nu
28: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
29: Nu halen, hè? Dus niet straks.
30: Fans van voordeel.
28: Aldi.
31: Jongens, eten.
32: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
33: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
34: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
30: Fans van voordeel.
28: Aldi.
35: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
36: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
35: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
37: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
38: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 9:30 op 6.
39: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister.
0: Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Google.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
4: Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. De Radio 10 Weekend Show.

0: Bruno Mars en Locked Out of Heaven. Zaterdagmiddag, dit is Radio 10 en de weekendshow. Ik vind het zo grappig, er blijven maar foto's binnenkomen van mensen die hun kerstboom hebben staan.
1: Ja.
0: En next level vind ik wel Ronald Sickers. Die heeft niet alleen een Eiffeltoren met lichtjes naast zijn voordeur staan.
1: Nee.
0: Maar daar zit ook een bord naast met de tekst Fijne Feestdagen.
1: Ja, en we krijgen nog een kleine rectificatie ook. Oh. Dat we niet hebben gezegd gefeliciteerd Pogacar met het winnen van de Giro. Want die heeft hem niet gereden.
0: Oh, dat zat in het nieuws. Ja, dat zat in het nieuws.
1: Maar dat kan gebeuren. We geven het door.
0: Bij deze gerectificeerd.
1: Maar hij rijdt verder niet meer dit jaar.
0: Dit jaar niet meer. Nee. We gaan een spelletje spelen.
2: De Songtekst Challenge.
0: Ja, want je zingt ze allemaal mee hier bij Radio 10. Maar weet je ook een beetje wat je zingt? Dat testen we in de Songtekst Challenge. 3 rondes. En je kunt 3 mooie prijzen winnen. De Radio 10 zonnebril, de Radio 10 dopper en het strandlaken. Want we hebben het over kerst, maar hey, het is ook nog een beetje nazomer.
1: Ja, en dit soort dingen leven altijd wel. Ik zag van de week ook een filmpje van de Gooise Mannen. Dat is een Instagram-account. En die zit in de auto mee te zingen met Betty Davis Eyes. Ja. En die gozer zingt heel hard Better Days Aside. Die had geen idee. Dus dat die vriend van hem ook, van Better Davis, wie is dat?
0: Wij gaan even beginnen met een meerkeuzeronde. Daar kan iedereen aan meedoen. Het antwoord daarop mag je zo snel mogelijk appen. En de eerste met het goede antwoord speelt zometeen mee. Ronde 1 gaat over dit liedje.
1: Lekker, hè? The Temptations met Papa Was a Rolling Stone. En het is een liedje dat heel goed bij deze week past. Want in de eerste zin zingen ze It was the 3rd of September.
0: Ja.
1: That day I'll always remember. Maar waarom onthoudt hij die dag? Is dat A, omdat het zijn verjaardag was? B, zijn trouwdag? Of C, de sterfdag van zijn vader?
0: Nou, laat maar weten. A, zijn verjaardag. B, zijn trouwdag. Of C, de sterfdag van zijn vader.

0: Radio 10 met Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's.
1: De Songtekst Challenge.
0: Ja, we gaan even testen of jij een beetje weet wat jij zingt als je ze meezingt hier bij Radio 10. En dat gaan we doen met Wendy. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij een lekker weekend tot nu toe?
2: Ja, lekker rustig eigenlijk.
0: Nou, heel goed.
2: Ja.
3: En vind jij het een Indian summer of vind je het ook nog een beetje meevallen?
2: Ja, een beetje half-half.
0: Half-half.
3: Robert voelt het helemaal als Indian summer.
0: Ja, ik heb ook korte mouwtjes aan.
2: Doe je vandaag?
3: Ja.
0: Ja, ik stond in het zonnetje vanochtend.
2: Koud is het niet.
0: Nee, het is hartstikke lekker. Hartstikke lekker. Wij noemen het gewoon Indian summer.
3: Korte mouwtjes, maar wel twee lagen.
0: Ja, ik heb wel een t-shirtje eronder, dat is waar.
3: Dan kan ik het ook.
2: Twee t-shirts over elkaar, oké.
0: Hé, we gaan jouw kennis van...
2: Zit dat lekker?
0: Zit jij mij nu gewoon eventjes...
3: Wat een heerlijke...
2: Ik niet.
0: Jij zit mij te shamen, Wendy. Ik voel
2: nee,
0: het zo...
2: Ja,
0: ja, nee, dankjewel. Nee.
3: Het was een toontje eigenlijk. Verwacht je dat hij het kraagje omhoog heeft... en dan zo'n schelpenketting op zijn nek. Dan ben je een beetje zo'n 90s player uit Engeland.
2: Met zo'n Hawaii kort.
0: Wendy, hou op. Je maakt het niet beter. Je maakt het niet beter.
3: Sorry, we gaan de songtekst challenge.
0: Ja, we gaan lekker spelen. Ik hoop dat ik hem heel moeilijk voor je heb gemaakt. Dit was het eerste liedje.
2: Ik mag natuurlijk niet meezingen.
0: Ja, mag wel.
3: Zeker.
2: Nou,
3: maar
2: ik
3: ga je eerste vraag nog even stellen. Je hoorde de Temptations met Papa Was a Rolling Stone. En ze hebben het daarin over de 3rd of September. Vonden we mooi passen bij deze week. The day I will always remember. Maar waarom onthoudt hij deze dag? Is dat omdat zijn verjaardag is, zijn trouwdag? Of de sterfdag van zijn vader?
2: The day that my father died.
0: Ja, C dus. Oké, we gaan luisteren.
3: Heel goed. Oh.
0: Ja, dat is helemaal goed.
3: Ik gaf het al weg, sorry.
0: Lekker, lekker. Vanaf nu geen meer keuzevragen meer.
2: Nou, kom maar.
0: De tweede ronde is de Nederlandstalige ronde. En die gaat over dit liedje. Ja.
3: Ja, en jij bent zo. Is Jeroen van den Boom gek op iemand die totaal niet bij hem lijkt te passen? Want zegt hij nee, zegt zij ja. En wil hij gaan slapen, wil zij ineens graag.
0: Oh.
3: Maar wat wil zij als het bier uit de kraan stroomt?
0: Je krijgt een bedenkmuziekje van me.
2: Jeetje.
0: Wat wil zij als het bier uit de kraan stroomt? Je moet het in je...
3: Bier uit de kraan.
2: Ik ken het liedje wel, maar die tekst...
0: Oh, je moet het in je hoofd zingen. Stroomt het bier uit de kraan?
3: Wil zij?
2: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
2: Wil zij? Nee.
0: Nee? Nee? Nee. Oh, we gaan even luisteren.
4: Bier uit de kraan, wil jij naar huis?
2: Oh ja.
0: Wil zij naar huis? Ja. Dat wil ze.
3: Ja, zeg ik, zullen we gaan? Geef jij niet thuis? Ja.
2: Ja, als je het hoort, dan zeg je, oh ja. Maar ja.
0: Ja. Wendy, je begon zo goed met heel bij de hand toen tegen mij. Maar het spelletje wordt al moeilijk, hè?
2: Ik word afgestraft. Oké.
0: Ronde 3 is de moeilijkste ronde. Ik noem het de elite ronde. Hij is niet Nederlandstalig. Hij is ook niet meer keuze.
3: Je
0: en hij gaat
3: zin, hè?
0: Over dit liedje.
3: Ja, ook in Don't You Want Me van Human League gaat het over liefdesperikelen. Want zij wil hem verlaten, maar hij wijst haar er nog even op... dat ze zonder hem natuurlijk nergens zou zijn. Success has been so easy for you, zingt hij. Want ja, waar werkte zij toen hij haar ontmoette?
0: Oh, wacht. Je krijgt nog een
3: bedenkmuziekje. Ik heb een heel snel antwoord.
0: Ja, je bent heel snel. Willen we het exact?
3: Nee, je vraagt waar werkte ze.
0: Cocktailbar.
3: Weet je ook nog wat ze deed?
2: You were a waitress and a cocktailbar.
0: We gaan even luisteren.
4: You were working as a waitress in a cocktailbar.
0: Ja, dat is helemaal goed.
3: Ja, nee.
0: Lekker
2: ik
0: gespeeld.
2: Meer van Engels als van Nederlands, volgens mij dan.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou ja, dat kan. Ja? Dat kan je voorkeur hebben, natuurlijk. Ik heb twee goede antwoorden gehoord. Dat betekent twee prijzen voor jou in de Songtekst Challenge. Je krijgt een Radio 10 zonnebril en een Radio 10 dopper.
2: Ah, toppie. Oh, die dopper, daar ben ik wel blij mee.
3: Nou, hartstikke goed.
2: Zonnebril heb ik niet heel veel aan, maar er zal vast wel iemand zijn die hem wel kan gebruiken.
3: Want je hebt er eentje op sterkte.
2: Ja, dat.
3: Ja, nee, dat kunnen we helaas niet voor je regelen. Maar dan
2: ga ik iemand anders blij maken.
3: Precies.
0: Heel goed. Nou, lekker weekend nog, hè?
2: Ja, dankjewel. Jullie ook, hè.
3: Dag, Wendy.
0: Ik trek het kraagje van mijn dubbele t-shirt weer even omhoog. Hey, doei.
2: Dat is niet lekker, hoor.
0: Nee, dat is zeker niet lekker. Doei.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299. Kaching! Corendon.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: De Mega

0: loterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Robert en Kim.
4: Vandaag zou Freddie Mercury 80 jaar zijn geworden. Daar moeten we zo meteen even bij stilstaan. Eerst

0: Taylor Swift en Open Light.
1: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: Vandaag zou hij 80 jaar zijn geworden. Ik durf wel te zeggen, een van de grootste stemmen uit de rock and roll.
2: Zou wel een feestje geweest zijn, denk ik.
0: Ja, als die toch had meegemaakt. Ja. We hebben het over Freddie Mercury. Het wordt op veel plekken gevierd, wordt bij stilgestaan. Het grootste feest is denk ik wel vanavond in Montreux, in het casino daar. Want daar heeft Queen ook heel veel muziek opgenomen. Mm-hmm. Thema dit jaar is The Great Pretenders Gala. En kledingvoorschrift Fancy and Formal. Ik denk niet dat ik met mijn kersttrui daar naar binnen mag vanavond.
2: Nee, maar misschien wel als je er lichtjes in hangt.
0: Ja. Nou, het is niet heel formeel.
2: Nee, het is niet formeel inderdaad. Nee, maar volgens mij, als het maar een beetje flamboyant is ook, toch?
0: Dan
2: hoorde er wel een beetje bij.
0: Dan kan het de goedkeuring van Freddie denk ik wel wegdragen inderdaad. Hey, dichter bij huis zag ik ook een filmpje van de cast van de musical We Will Rock You. Lucas Hamming die zit daarin en die hangt eventjes aan de telefoon. Vlak voor een middagvoorstelling van
2: een matinee.
0: Een matinee.
3: Ja. Zeker.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag, ja, over rock and roll gesproken. Wij spelen gewoon om 3:30 voorstelling, hoor.
0: Jij bent voor het donker thuis.
3: Ja, nee, we moeten er gelijk na nog eentje doen.
0: Ja, dus precies.
3: Gewoon,
0: heel goed.
3: De muziek moet in ere gehouden worden, natuurlijk.
0: Even voor ons, want wij hebben die musical allebei niet gezien.
2: Nee, sorry.
0: En ik weet dat die gebaseerd is op de muziek van Queen. Maar wat is het verhaal? Even zonder de clue weg te geven.
2: Ja. Waar gaat
3: het over? Een goede vraag. Want mensen denken dat het een musical over Queen is. Maar dat is niet. Het is een musical met de muziek van Queen. En dat heet een jukebox musical. Dus aan de hand van alle liedjes heeft de Engelse comediant Ben Elton een verhaal geschreven.
2: Ja.
3: En het speelt zich namelijk af in een tijd waarin analoge en echte muziek verboden is. En alles computer gegenereerd is. En dan heb je dan een groep rebellen die dat tegen vecht. Dus tegen het regime van de Killer Queen.
2: Echt muziek maakt.
3: Zeker. En het grappige is, toen ze dit 25 jaar of 20 jaar geleden schreven, toen leek dat dingen met AI en zo, dat leek allemaal heel ver weg. En nu zit er middenin.
0: Ja, zit er middenin.
2: Is die al zo oud, die musical?
3: Ja, hij heeft dus hij heeft 18 jaar op West End in Londen gedraaid, geloof ik. En hij is al een keer eerder in Nederland geweest. Nee, het is echt een oud stuk. Maar ze hebben hem dus in een moderne jasje gestoken.
2: Ja.
0: Heel goed.
2: Cool.
0: Hey, zit er nou meer lading op zo'n show vandaag omdat het de verjaardag van Freddie Mercury zou zijn geweest? Hou je daar rekening mee? Voelt dat anders?
3: Dat voelt wel een beetje anders. Kijk, we hebben inmiddels al 120 shows gedaan en we hebben er nog iets van 80 te gaan. Maar juist zo'n dag als vandaag, dat geeft de cast en de crew wel nog een extra zetje om er nog even.
0: Ja, wordt het genoemd bijvoorbeeld? Voor de show kan ik me voorstellen dat er even iemand het podium op komt en zegt van jongens, vandaag is het wel een bijzondere voorstelling.
3: Nou, nee, dat niet. Maar er zitten een paar acteurs in de cast die zonder het te overleggen misschien nog wel een referentie er doorheen knallen.
0: Ah, heel goed.
2: Oh,
0: heel goed.
2: Mooi.
0: Hey, als je kijkt naar Freddie Mercury, wat heeft hij voor jou persoonlijk betekend?
3: Nou, ik ben eigenlijk dus bij Queen gekomen via David Bowie. Mijn vader was vroeger heel erg fan van David Bowie. Dat is het eerste concert waar ik naartoe ben gegaan toen ik 9 was.
2: Je hebt hem live gezien?
3: Ik heb hem live gezien, maar toen was ik 9. En toen moest ik me inluisteren. En toen kwam mijn vader met allemaal mooie verhalen over David Bowie. En toen kwam hij met Under Pressure. En via David Bowie ben ik dus bij Queen terechtgekomen door het nummer Under Pressure. Dus voor mij is het een best wel belangrijk nummer geweest in mijn muzikale jeugd.
0: Oké, dat is denk ik gelijk ook het antwoord op mijn volgende vraag. Als je nou 1 nummer zou mogen uitkiezen op deze dag dat Freddie Mercury 80 zou zijn geworden, welke moet dat zijn? Ja.
3: Dan is het voor mij Under Pressure.
0: Kijk, heel goed. Dan gaan we die draaien. En dan wens ik jou veel succes. Over 3 kwartier moet je op, hè?
3: Ja, zeker.
0: Nou, heel veel succes. Maak er een mooie show van.
2: Dankjewel, Lucas.
3: Gaan we doen.
0: Hoi, hoi. Doei.

0: deel 2. Het is Radio 10, de weekendshow. En dit jaar zit Edcilia Rombly maar liefst 30 jaar in het vak. En dat vieren we een beetje met kaarten voor haar jubileumconcert. 14 november is dat.
1: In de AFAS Live.
0: In AFAS Live. Ja.
1: En zij is leuk live. Ik heb haar een keer in een theatertour gezien. De Kleine Comedie. Echt fantastisch.
0: Ja.
1: Ze is namelijk echt grappig. En ze vertelt leuk. En ze zingt goed. En ja. Het is echt... Ja, de full package krijg je, Betsil.
0: Precies. En dat vertelde ze gisteren ook bij Gijs. Want er was hier eventjes. En zei, dat vind ik ook eigenlijk het allerleukste van het optreden. Niet alleen het zingen. Maar dat ik tussendoor verhaaltjes kan vertellen. En dat soort dingen. Dus ze krijgt inderdaad...
1: Ze had het al gezegd.
0: De full package. Ja, Edcilia weet het ook van zichzelf dat ze goed verhaaltjes kan vertellen. Maar goed, grote vraag is, wanneer komt die oproep? Ik zou zeggen, hij is misschien wel dichterbij dan je denkt. Hou hem in de gaten. Zodra je Edcilia Rombly en de oproep hoort, dan moet je zo snel mogelijk tickets appen via de Radio 10-app om erbij te zijn.

0: kans op tickets van 10 voor Ed Cilia Romley.
1: En daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank.

0: voordelig.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Een hele goede middag. De weekendshow met zometeen Nick Heyman. Each time you break my heart. Na het nieuws van 2:00.
3: In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. Politie doet ook in omgevingszoekacties. Waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achter op de vrachtwagen. Waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichterlaaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. En Max Verstappen heeft het in de training voor de Grand Prix van Italië een stuk beter gedaan dan gisteren. Toen reed hij de 9e tijd, maar vanmiddag was hij een stuk sneller met de 3e tijd. Alleen George Russell en Lewis Hamilton waren sneller. Straks is de kwalificatie voor de race van morgen. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog, met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag.
2: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
4: 18 vertragingen op dit moment en dit zijn de drie grootste. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 15 minuten. De A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Geldermals en Everdingen 19 minuten. En op de A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug 15 minuten.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee.

0: 9000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 21:30 op 6.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
6: De Radio 10 Weekend Show.

0: goed verhaal, maar dit kan niet op de radio.
1: Nee.
0: Oh, wat jammer, wat jammer. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Get On Your Feet. En over Get On Your Feet gesproken, een feestje ligt in het verschiet, jongens. Die gaan wij weggeven voor Edcilia Romli, want die zit 30 jaar in het vak. Ja. En Jolanda, die wil daar heel graag naartoe. Jolanda, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo.
2: Met Jolanda.
0: Het is een soort een beetje revanche eigenlijk voor jou, hè, als je er naartoe gaat.
2: Ja, ja, ja, ja, zeker. Ik had het voor mijn verjaardag gekregen van mijn man.
0: Wanneer?
2: Niet zozeer dat we dure kaarten hadden, maar we zaten op de tribune.
3: Voor de Ladies of Soul, toch? Of niet?
2: Voor de Ladies of Soul, ja.
0: Oké, ja, heel goed. Ja. En toen?
2: Toen zaten we daar en we zagen het al. Ik denk, nou, wij kunnen dat podium helemaal niet zien. Oh. Want er waren ontzettend grote lampen. Ja. En daar zaten wij.
0: Je zat achter een lampenkap.
2: Dus wij zaten echt achter hele grote lampen. Oh. Ja, wij hebben niks van de show gezien. Wij hebben het alleen gehoord.
0: Nou, dan is het goed dat je er nog een keertje naartoe gaat. Want het is nu het jubileumconcert van Edcilia Romli. Maar ze heeft gisteren bij Gijs verteld dat Birgit Lewis en Trein allebei langskomen.
3: Ja, dat moet ook haast wel.
2: Leuk.
0: Ken die Dulfer niet, want die schijnt op reis te zijn op 14 november. Maar ik ken iemand die ook dan in AFAS Live is.
2: Ja.
0: En die luistert naar de naam Jolanda.
2: Nee,
0: ja hoor, en we gaan zorgen dat je niet achter een lamp zit deze keer.
2: Oh, echt superleuk. Dank jullie wel.
3: Graag gedaan.
0: Wie ga je meenemen?
2: Ja. Wat zeg je?
0: Wie ga je meenemen?
2: Ja, mijn man natuurlijk.
0: Tuurlijk.
3: Die verdient ook een tweede kans.
0: Heel goed. Nou,
2: die krijgt ook een tweede kans, zeker.
0: Heel veel plezier daar op 14 november in AFAS Live. Laat ons even weten hoe het geweest is.
2: Is goed, ga ik doen. Dank jullie wel.
0: Doei. Mijn weekend, doei doei.
2: Doeg, mijn weekend.
0: Mag ik één keer de grap maken, Kim?
3: Oh, dat ligt eraan.
0: Als je het vanavond nou laat maakt, dan heb je Morgan Wallen.
3: Ach, wat erg.
0: En dat is de artiest die je nu gaat horen. Ik heb geen volle zalen, begrijp ik.

Niet zomaar een zonde. Nee, het is de hoofdzonde. The Original Sin in Excess. We gaan op zoek naar nog veel meer leuke liedjes uit de top 4000. En daar hebben we jou voor nodig.

0: beste reden.
1: De mooiste, de leukste, de beste reden om een liedje uit de top 4000 eventjes af te stoffen. Jij mag de liedjes en de redenen insturen via de Radio 10-app. Heb jij toevallig een hat-trick gescoord tijdens de eerste wedstrijd van het voetbalseizoen? Zou zomaar kunnen. Hoort daar een liedje bij? Laat het weten. Of is er iemand in jouw omgeving jarig? Ben je op weg naar een groot feest? Laat het ook even weten welk liedje daarbij hoort. Of ja, misschien ben je wel bij Live on the Beach geweest eerder deze week en wil je met iedereen delen hoe fantastisch het was? Laat het weten welk liedje en wat is de goede reden om het juist vandaag te draaien?
2: Nou, ik zat even het nieuws te lezen en Rotterdam loopt helemaal vast.
1: Oh.
2: Ja, echt ontelbaar veel werkzaamheden aan de wegen, bruggen, het spoor. Het stevend echt af op een verkeersinfarct.
1: Oh.
2: Dat gaat jaren duren.
1: Lekker.
2: Met het hoogtepunt rond 2029.
1: Ja, vind je dat als Amsterdamse dan
2: nee, ik wil dus juist de havenstad even een hart onder de riem steken.
1: Ja.
2: Met twee ras Rotterdamse artiesten.
1: Ja.
2: Nee, zeg ik dat zo?
1: Rotterdammers. Ja, dat kan. Ja.
2: Liedhouwers en Anita Meijer.
1: Och.
2: En voor de duidelijkheid, de titel is niet sarcastisch bedoeld. Het is echt alleen maar uit de goedheid van mijn hart.
1: Heel goed.
2: Run to me.
1: Run to me. Aanstekers bij de hand.
2: Ja, ik wou het net zeggen.
1: Heerlijk.
2: Dat gebeurt
1: heerlijk.
2: Niet meer, hè?
1: Nee, dat is met telefoontjes,
2: tegenwoordig.
1: Ja. Hey, het is vandaag ook de internationale dag van de liefdadigheid. En toen dacht ik, ja, daar past dan wel een liedje bij van het goede doel. Hm. En dan vind ik dit de mooiste. Van jou hou ik het meest. Ik kan er niet omheen. Zo mooi, alles geprobeerd. Maar goed, wij gaan er niet over. Dit zijn wel onze voorstellen, maar die liedjes hoeven helemaal niet gedraaid te worden. Want het gaat om de liedjes die jij wil horen uit de top 4000. En geef ons daarbij ook eventjes de goede reden om het te willen horen vandaag. Dat kan je heel simpel doen. Ga naar de Radio 10-app, tik in wat je wil horen en waarom. En wellicht draaien we het zometeen voor je.

0: jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Kaapverdië, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €999. Corendon.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, 2 liter voor maar €1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar

0: beste reden.
1: Bente, die zou het superleuk vinden als we Louis Tomlinson op de radio willen draaien. Want ze vindt zijn album helemaal te gek. En dan met het allerliefste nummer Sunflowers Lemonade. En? Dat heeft hij een beetje afgekeken, denk ik, van zijn collega Harry Styles met Watermelon Sugar.
2: Ja, daar klinkt het wel een beetje aan.
1: Bente had ik graag gedaan, maar die staat niet in de top 4000.
2: Ah, dat is jammer, dat is jammer.
1: En dat is wel een voorwaarde. Kenneth heeft dat iets beter begrepen. Die stuurt, hallo, mijn vrouw Irina is vandaag jarig. 39 jaartjes jong geworden. En we zijn onderweg naar een feestje van haar werkgever die 9 jaar bestaat.
2: Nou.
1: Graag willen we Dancing Queen van ABBA laten draaien. Alvast bedankt. Groetjes, Kenneth.
2: Nou, gefeliciteerd van deze kant. Wij hebben aan de lijn Kitty. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
3: Nou, vandaag zijn wij 40 jaar getrouwd. En ja, we hebben elkaar ontmoet in de disco, ging dat toen.
2: Aha. Ah, de disco, zo heette dat toen nog, de disco.
3: Ja. En daar draaiden ze toen Ellen Foley. En daar hebben wij toen voor het eerst samen op gedanst. Oh. En ik vind dat nog steeds een heel mooi nummertje als ik het zo begonnen.
1: Was het niet zo begonnen? Bar dancing in die tijd?
3: Ja, ook wel.
2: Bar dancing discotheek. Met zo'n, met zo'n vloer met lampen erin ook, of niet?
3: Nou, het was gewoon een heel klein dansvloertje.
2: Oké, daar heb je geen actieve herinneringen meer aan.
1: Dan moest je wel heel dicht tegen elkaar aan staan natuurlijk. 40 jaar, wat is dat? Weet je dat uit je hoofd?
3: Hoe bedoel je?
2: Zilver.
3: Hoe dat heet. Oh.
1: Ja, ik ga het wel even opzoeken.
3: Daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht.
1: Nou, als jullie alvast even over de muziek gaan praten, dan... Robijn.
2: Robijnenhuwelijk.
3: Oh, dat is mooi.
1: De dieprode edelsteen staat symbool voor de diepe warmte, het vuur en de duurzame liefde van het koppel.
2: Ah, oh, dan vind ik dat deze ook even moet vandaag. Gaan jullie nog vieren vandaag verder?
3: We gaan lekker uit eten vanavond. Heel goed. Gewoon gezellig.
2: Veel plezier. En ik ga dan het liedje even voor jullie draaien waar jullie voor het eerst met elkaar op gedanst hebben.
3: Ja.
2: En dat is Ellen Foley, We Belong to the Night.
3: Ja, dankjewel.
2: Fijne dag.
1: Dag Kitty.
3: Okay.
0: De beste reden.

0: West. Achter het zonnetje aan in deze Indian Summer. Ik blijf dat gewoon zeggen, jongens. Voor mij is het Indian Summer. Sommige mensen die bereiden zich al voor op de kerst. Maar ik zit nog in de Indian Summer. Ik krijg een paar lekkere dagen. Je hoorde natuurlijk de Pet Shop Boys hier op Radio 10. Het is al, ja, we zijn er alweer bijna doorheen, Kim.
1: Ja.
0: Morgen weer?
1: Graag.
0: Ja, gezellig. Morgen om 12 uur een nieuwe weekendshow. Veel plezier zometeen met Dennis Verheugd.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
6: Het gaat online dus helemaal los.
5: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
7: Een stralende huid voor jouw beautybudget, Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je voelt

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Zometeen hoor je onder andere Simply Red en Bruce Hornsby. Maar eerst eens luisteren naar wat er op dit moment speelt in binnen- en buitenland. Het nieuws.
1: De Russische president Poetin valt Kiev voorlopig niet aan. Er komen twee Amerikaanse onderhandelaars die een eind willen maken aan de oorlog. Vandaag zijn die in Moskou, morgen in Oekraïne. President Zelensky had eerder al besloten om Rusland even niet aan te vallen en vroeg Poetin om datzelfde te doen. In Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet, maar krijgen het vuur niet onder controle. Het waait hard en het gebied is steil en moeilijk te bereiken. Een middeleeuws kasteel op een rots dat normaal veel toeristen trekt, is ontruimd. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon allemaal toen het hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. Een protest bij de haven in het Engelse Dover is voorbij. Vanmorgen blokkeerden honderden gemaskerde demonstranten allerlei wegen richting de haven. Het was een protest tegen de komst van illegale migranten die het kanaal oversteken. Maar na enkele uren vertrokken de demonstranten en is de blokkade voorbij. Het radioteam weer door Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden. Maandag nog wat warmer.
0: René Posma, dankjewel. Flitsmeister meldt 9 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment.

0: 12 minuten aan extra reistijd.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hey.
5: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Krookie Chips. Zak van 200 gram. Nu maar 1,39.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie en zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
14: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het.

0: Ga naar ns.nl/flex.
1: Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

En één ster die deze week extra aandacht kreeg, is die van Dolly Parton. Haar Walk of Fame-ster in Hollywood was beschadigd geraakt en is inmiddels vervangen door een spiksplinternieuw exemplaar. Ja. En die ligt nu al bezaaid met bloemen van fans die haar een laatste eer willen bewijzen. Dus ja, altijd mooi zo gebaar. Ziet er ook mooi uit, hoor, die ster van Dolly Parton. Hij blinkt weer, zullen we maar zeggen. Ja, en nu we toch in Amerikaanse sferen zijn, van Hollywood Boulevard naar Route 66. Dus nou, staat lekker achterop, hè. We voelen de wind.

het weekend van 10 met Melee en Build to Last. Ja, soms heb je van die momenten waarop je denkt, nou, als ik er echt voor ga, dan moet het lukken. Dus ja, als je ooit een liedje nodig hebt dat je spontaan zin geeft om achter je dromen aan te gaan, dan is dit hem. Van studeerkamer tot sportschool, van dansvloer tot autoradio. Ja, deze track geeft al ruim 40 jaar energie. Hoe kan het, hè? Irene Cara, Flashdance.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
2: Glashelder. Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Dennis Verheugd.
14: Zin in een reisje terug naar 86? Nou, zo meteen hoor je de hit flashback uit week 36 van het jaar.

Martin en Believe. Liedje waarmee ze eind jaren 90 onbedoeld een hele trend in gang zetten. Want die opvallende vervorming van haar stem werd later wereldberoemd als het Cher-effect. En werd daarna door de talloze artiesten gekopieerd eigenlijk.

0: even lekker uitwaaien. In Zoutelanden. Bluf en Gaaike hier bij 10.
1: Radio 10. Hit Flashback.
0: Ja, met een flashback naar de hits uit week 36 van 1986. Met onder meer Tina Turner en Typical Male. Luister zo dadelijk goed, want achter de drums zit niemand minder dan Phil Collins. En nog leuker om te vertellen eigenlijk, op de achterkant van het singeltje stond het liedje Don't Turn Around, dat later ook wereldhits opleverde voor Aswad en Ace of Base. Ja, Tina had dus eigenlijk twee toekomstige klassiekers op één single staan. Ook Europe was hot met The Final Countdown, met die legendarische synthesizer-intro. Joey Tempest, die had hij als tiener al bedacht. Jarenlang lag de riff ongebruikt in een la. En opeens kwam hij naar boven. Ja, het liedje was meer of meer bedoeld als concertopener. Absoluut niet als single. Maar uiteindelijk werd het juist toch de grootste hit van deze band. We sluiten af met Sweet Freedom van Michael McDonald, geschreven door Rod Temperton. De man achter Michael Jackson-klassiekers als Thriller, Rock With You en ook Off The Wall. Ja, hij vond dat dit liedje perfect paste bij de warme soulstem van Michael McDonald. Nou, drie absolute knijters van precies 40 jaar geleden hoor je nu hier op 10.
1: Radio 10.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuurlen.
9: Alcantara bekleding?
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: 18 plus, speel bewust.
19: Ja. Echt serieus?
20: 7, 7, 7, 7.
19: Oh, wat een geld.
20: 18.000, potverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Je hoeft geen cadeautje mee te nemen, maar voor een Sweet 16 party ben je het komende uur wel van harte welkom. En na het nieuws van 4 uur hoor je als eerste Rick Astley.
24: De Russische president Poetin zegt de komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn dit weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. En voor president Zelensky was dat reden om met een bestand te komen. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen, maar die weigerde eerst. En nu is hij dus toch overstag. In Brunsum in Limburg is vanmiddag een Pride Walk met een schaduwkant. Op de aankondiging op Facebook kwamen zoveel haatreacties dat de gemeente aangifte gaat doen. Er werd zelfs gedreigd met geweld. De organisatie vindt het heel verdrietig, maar zegt ook dat het aantoont dat de Pride hard nodig is. Tijdens een vliegshow in de buurt van Athene is een straaljager neergestort. Duizenden mensen zagen hoe het toestel vlak na het opstijgen hoogte verloor, crashte en explodeerde. Hoe het met de twee piloten gaat is niet duidelijk. De vliegshow bij Athene is een jaarlijks evenement. Een serval in Tilburg is weer ontsnapt. Het is al de tweede keer in iets meer dan een jaar en de buurt maakt zich zorgen. Vooral omdat de serval nu echt spoorloos is. Het is wel een wild dier in een woonwijk, zegt een bewoonster tegen Omroep Brabant. Vorige keer zat hij bij de buren in de tuin en werd hij zo gevangen. Het radioteam weer door Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon en vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden, maandag nog wat warmer.
23: René Posma, dankjewel. Flitsmeister, die meldt 6.

0: Dijkhemmaas bracht. Dat is voor de Zwalmentunnel door een ongeval 9 minuten daar.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 9:30 op 6.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Radio 10. Dennis Verheugd.

0: Dat waren de superheroes.
1: Van de script, inderdaad, in het weekend van 10. Zaterdagmiddag, het is 4:10 geweest. Ja, en de zomervakantie mag dan wel voorbij zijn. Maar bij ons beginnen we er eigenlijk gewoon opnieuw aan. Waarom ook niet? Want vanaf maandag maak je namelijk kans op een vakantie ter waarde van €3500. Kijk, dat is een lekker bedrag, hè? Het enige waar je op moet letten is de reiswekker. Hoor je die tussen 7:00 ochtends en 5:00 middags afgaan? Nou, stuur dan meteen je naam via de Radio 10-app richting de Groene Studio. En nou ja, wie weet kom je live in de uitzending. Dan mag je gewoon een koffer openen, hè? Ja, en zit daar de bestemming van de dag in. Dan pak jij lekker je eigen koffers voor een heerlijke vakantie. Vanaf maandag hier op 10. Nu...

0: eigenlijk niet zonder kunnen, want of het nou muziek uit de jaren 80 is of een liedje dat je al jaren niet hebt gehoord. Ja, muziek heeft de bijzondere eigenschappen om je in één keer terug te brengen naar een moment uit je leven. Nou, je 16e jaar bijvoorbeeld.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ja, want 16 jaar, goh ja, dat is toch vaak het moment waarop de wereld ineens een stukje groter wordt. Meer vrijheid, meer vrienden, meer muziek vooral ook.

jij 16 werd. En jij kiest welke daarvan jouw Sweet 16 soundtrack wordt. Ja, en we maken de reis nog iets leuker. Want ik laat je ook een stukje horen van de nummer 1 hit uit de week waarin je werd geboren. Dus van je geboorte naar je 16e verjaardag in een paar minuten. Nou, hoe leuk is dat, hè? Dus laat je geboortedatum achter via de Radio 10 app. En wie weet, spreek ik je zo. Dit is

0: voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Turkije, 5 sterren all-inclusive al vanaf €579. Corendon.
0: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
0: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen... voor maar een

0: Uit het Eurodance-tijdperk, de 90s, 1995, dit alweer. La Bouche bij 10, Be My Lover.
1: Radio 10,
2: Sweet 16.
0: Ja, Ria, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Dennis.
0: Ja, we beginnen op de dag waarop jouw verhaal eigenlijk begon. Dat was op 28 september 1966. Waar ben je geboren?
3: In Drachten.
0: In Drachten. Nou, terwijl jij je eerste ademhaling nam, stond er in Nederland één nummer op nummer 1. En dat was deze. De Yellow Submarine van de Beatles. Hey. Dit is dus jouw geboortehit.
3: Ja.
0: Kun je ermee leven?
3: Ja hoor.
0: Nou, hartstikke goed. Dan maken we nu een sprongetje eigenlijk naar jouw 16e jaar. Dat was op 28 september 1982. De tijd van vrienden, vrijheid, muziek en herinneringen die je eigenlijk nooit meer kwijtraakt. Wat staat je nog het meest bij uit die tijd?
3: Ja, nou, we gingen er wel eens uit, maar dat mocht dan niet als 16 was. Hè, dus dat was gewoon bij iemand thuis gezellig.
0: Ja, maar soms sneakte je wel ergens naar binnen?
3: Nee. Zo zat ik niet in elkaar.
0: Nee. Want volgens mij bestond dat toen nog niet, hè, dat je je ID-kaart moest laten zien.
3: Nee, die was er toen niet.
0: Nee, dus in principe kon je gewoon hup naar binnen en gewoon zeggen dat je 18 was, of niet?
3: Nou, nee, want ik ben... Ik ben nog wat klein van stuk, dus dat ging mij niet op.
0: Nee, maar goed, bij vrienden of vriendinnen thuis zitten was ook gezellig, hè?
3: Jazeker, ja.
0: Ja, ik heb dat ook vaak gedaan, hoor, vroeger, dus hoe leuk was dat? Zeg, Ria, ik heb twee hits voor je klaarstaan uit die periode. Aan jou de eer om te bepalen welke...

0: jou in één klap terug naar toen?
1: De eerste, die vind ik dat toch het beste.
0: Nou, mooie keuze. Dan hoef je eigenlijk nu alleen nog maar achterover te leunen en te genieten. Speciaal voor jou, rechtstreeks uit jouw Sweet 16 jaar 1982... Golden Earring Twilight Zone, jouw soundtrack.
1: Super, dankjewel.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
19: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: De kalender zegt misschien bijna herfst, maar hier op 10 voelt het nog even als zomer, hoor. Zo dadelijk maak je bij Stak in de Middel kans op een zomerpakket. Maar eerst het nieuws.
21: Er wordt veel meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van hun hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden, onder andere de massamoord in Srebrenica. Er was een minister bij van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu ook. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt nog volop. Honderden brandweerlieden zijn ingezet met een helikopter en een blusvliegtuig. Maar door de droogte en de wind is het moeilijk te blussen. En het gebied is ook moeilijk te bereiken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plaatsen helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt 22 graden. Maandag zelfs rond de 25.
20: Dan belt de flitsmeister nog 6 vertragingen, waarvan dit de 3 langste zijn. De A4 Den Haag Amsterdam voor Rijzenhout. Ongeval gebeurt 23 minuten aan de extra reistijd. A12 Arnhem-Oberhausen voor Oud-Dijk 6. En 12 minuten door een auto met pech. Op de A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug.
0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent. Energie van vandaag.
22: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
24: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
27: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
28: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
27: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
29: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 21:30.
30: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
31: Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
32: Dennis Verheugd.

George Michael met die fijne mashup, hè? Killer. Samen met Papa Was a Rolling Stone werd ook gedraaid. Hier in het weekend van 10. En dat allemaal op dag 248 van het jaar 2026. De dag waarop Acilia Romley kan terugkijken op 30 jaar in de muziek. Ja, een mijlpaal die ze op 14 november viert met een speciaal concert in Avas Live. En het mooie is, dit hele weekend geven wij op Radio 10 tickets weg. Hoor jij ticketalarm? Stuur dan meteen tickets via de Radio 10-app. En als we je bellen en je komt in de uitzending, nou, dan mag jij samen met nog iemand naar dat jubileumconcert van Acilia Romley. Ja, verder is het de dag dat Freddie Mercury 80 jaar zou zijn geworden. Fans vieren dat vanavond officieel met een Great Pretenders Gala in Montreux. Zijn geliefde Zwitserse tweede thuis. Ja, terwijl in Londen een gigantisch kunstwerk is onthuld bij Wembley. De plek van misschien wel zijn beroemdste optreden ooit. Ja, het gaat om een 9 meter hoge muurschildering en die blijft tot december te zien. Ja, en het is ook de dag dat je Katy Perry hoort bij 10.

Dit jammer in het weekend van 10. Door de Piano Man, zo'n liedje waarbij je meteen een beeld krijgt. Hè? Een volle kroeg, glazen op tafel. En iemand achter de piano die de hele zaak laat meezingen. Nou, en dat is misschien ook wel een beetje de kracht van muziek. Hè? Het neemt

herken jij welke hit hier verborgen zit? Nou, stuur je antwoord dan door via de Radio 10-app naar de studio. Dus de titel, de artiest of allebei. Dat kan ook natuurlijk, hè? Nou, heb je het juiste antwoord, dan kan dat zomerpakket met een thermosbeker, cap en zonnebril zomaar van jou zijn. Tenminste, als je opneemt, hè, wanneer ik je bel.

0: vaak in de Soundmix Show.
1: Je zit in de Soundmix Show.
2: Oh my lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Celia Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag, 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
4: Hemel en aarde bewegen.
0: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar Het Celia Romley. Meer info, radio10.nl.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:05 bij Net5.

0: dit liedje hoort, kleedt hij zich uit tot op het bot. Ja, eigenlijk een hele smerige videoclip, maar wel een goed liedje. Robbie Williams, de Robster, hier in het Weekend van 10. En Rock DJ.
1: Stuck in the middle.
0: Ik heb Steven hangen. Steven, het is vandaag World Beard Day. Een feestdag voor iedereen met een baard. Heb jij er een?
2: Nee, die heb ik vanmorgen weer afgesporen.
0: Nou, ja, nou ja, dat scheelt in ieder geval weer in tijd voor de spiegel.
2: Nee, dat klopt. Nee, ik laat hem af en toe wel staan, maar dat is niet zozeer een modestatement, dat is gewoon een luiigheid.
0: Nou ja, dan steek ik ook even mijn hand in de lucht. Maar ja, is het dan vaak een sikkie? Of heb je ook wel eens zo'n vader Abraham baard gehad? Of?
2: Nee, zover is nooit gekomen. Meestal na een week of twee, drie ben ik er al zat. Dan begint het te kriebelen en dan denk ik, oké, nu is het klaar.
0: Nu gaat hij er weer vanaf, ja, precies. Ja. Maar goed, voor de mannen die wel een baard dragen, gefeliciteerd. Ja. Ja. Nou, ik mag je zo meteen misschien ook wel feliciteren. Want, ja, wat hoorde jij uit 1987? Het midden van een grote hit.
2: Ja, dat was. Ik hoorde meteen dat Alison Moyet was. Nadat ik eerst dacht aan Love Resurrection, bleek het toch Is This Love te zijn. Dat heb ik maar ingestuurd.
0: Oké, want Roy Orbison is genoemd en zelfs Gary Moore.
2: Oké, dat haalde ik er niet uit, gelukkig.
0: Nee, ze mag dan wel een lage stem hebben, die Alison Moyet. Maar ja, het is toch echt een vrouw?
2: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Ja, gefeliciteerd.
2: Super, dankjewel.
0: Steven, dat Radio 10 zomerpakket komt jouw kant op. Met een cap, een zonnebril en een thermosbeker. Dus ja, je bent eigenlijk helemaal klaar voor alles wat deze nazomer nog in petto heeft, hè?
2: Ik ben er klaar voor. Zowel mentaal als nu ook met spullen.
0: Nou, veel plezier ermee en een fijn weekend.
2: Dankjewel. Je hoort hetzelfde, dankjewel. 10.

0: met Avicii, you're the Hey Brother.
1: Dennis Classic.
0: Ja, vandaag weer een single uit mijn eigen archief. In dit geval een CD-single. Toni Braxton, You're Making Me High. Of al het verhaal achter die track, want het was oorspronkelijk helemaal niet voor haar bedoeld. De muziek lag eigenlijk klaar voor een andere zangeres, Brandy. Ken je nog wel, hè, Brandy en Monica. Nou goed, uiteindelijk kwamen we toch bij Toni terecht. En dat bleek een gouden zet, want You're Making Me High werd haar allereerste nummer 1 hit in Amerika. En bovendien liet Toni met dit liedje een hele andere kant van zichzelf zien en ook horen. Tot dan toe stond ze vooral bekend om haar stijlvolle ballads, maar met You're Making Me High, ja, koos ze toch voor een veel stoerdere uitstraling. En dat leverde daar ook nog eens een keer een Grammy Award op.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
8: Het gaat online dus helemaal los.
7: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om

0: het een tikje anders doen.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: En eet smakelijk als je aanschuift. Het weekend van 10 met de grootste hits aller tijden. Hollow Notes en Cresip zometeen. Maar eerst het Radio 10 nieuws van 6 uur.
2: Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. Duizenden mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. Twee vermiste kinderen in Zwijndrecht zijn alweer gevonden. Het zijn meisjes van 6 en 9. Ze zijn gezond en wel en de politie bedankt iedereen voor het zoeken. Er was een burgernetmelding gedaan en er werd ook met een helikopter naar ze gezocht. Een ontsnapte serval in Tilburg heeft twee kippen gedood in een binnentuin in de buurt, zegt een dierenstichting. Die hielp eerst zoeken, maar niet alle tuinen zijn toegankelijk en dus adviseren ze nu om verder te zoeken met een drone. De serval ontsnapte vorig jaar ook al een keer. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 9:30 op 6.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
8: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.

Radio 10. Vanaf deze week elke zaterdag en zondag te horen. Vanaf 6 uur tot 9 uur vanavond. Het is het begin van je zaterdagavond. En straks vanaf 8 uur terug naar de jaren 80 met de ethische date. Dat blijft gewoon. Dus ja, ik zou zeggen, denk alvast even na over welke heerlijke jaren 80 classic je graag wil horen. En die kun je natuurlijk doorgeven via de app van Radio 10. Dan kun je, mag je wat mij betreft, nu al doen. En dit hele weekend, dus ook vanavond, jouw kans op tickets van 10 voor Edcilia Rombly. Om haar 30 jaar jubileum te vieren staat ze op 14 november in de AFAS Live. Nou ja, en misschien jij ook wel met een vriend of vriendin. Zou zomaar kunnen. Eigenlijk het enige wat je moet doen is heel goed opletten. Hoor je het alarm, dan reageer je met het woordje tickets via de app van Radio 10. Dus een berichtje en dan het woordje tickets erin. Patrick Hernandez, Born to be Alive voor je zo. Eerst R.E.M. en Kate Pearson. En Shiny Happy People met 10.

0: Patrick Hernandez bij Radio Team Born to Be Alive in het weekend van 10.
1: Jouw weekendhit.
0: En ik hoop dat je een lekker weekend hebt, dat je aan het genieten bent, misschien wel van een vrije dag. Of hard aan het werken, dat wordt natuurlijk ook gewoon gedaan.

wel benieuwd. Welk liedje zou jouw weekend nou compleet maken? Wat wil je graag horen? Laat het maar even weten. Geef titel en artiest door via de app van Radio 10. Dan kan ik hem dadelijk voor je draaien. Misschien om in de stemming te komen voor je plannen van vanavond. Of om na te genieten van deze dag. De hit die jouw weekend compleet maakt. Laat het weten in een berichtje via de app.

0: hier.
1: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Kaapverdië, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €999. Corendon.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent. Energie van vandaag.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf maandag elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: kopje koffie natuurlijk. Ja, dit weekend jouw kans op tickets van 10 voor een, ja, toch wel optreden van de vrolijkste en gezelligste zangeres van ons land. Dat durf ik wel te zeggen. Edcilia Rombly is haar naam. 14 november dan treedt ze op in de AFAS Live. Hoor jij het alarm ergens tussendoor voorbij komen? Ik heb het gevoel dat dat heel snel kan gebeuren. Reageer dan via de app van Radio 10 met het woordje tickets. Dus een berichtje via de app van Radio 10 met het woordje tickets. En dan kan het zijn dat jij daar gewoon bij bent bij het optreden van Edcilia Rombly. Elk moment kan dat alarm voorbij komen. Ik voel het. Ja.
1: Jouw weekendhit.
0: Ja. Ondertussen vroeg ik ook net aan je, welk liedje maakt jouw weekend compleet? Wat wil je nou graag horen? Laat het even weten via de app. Lisbeth, goedenavond.
2: Hi Jan-Paul, wat leuk dat je belt.
0: Nou, inderdaad, wat leuk dat jij een berichtje hebt gestuurd via de app van Radio 10.
2: Super.
0: Heb jij een mooi weekend?
2: Ja, gewoon even lekker niks doen.
0: Oké, zo'n weekend. Lekker
2: nodig,
0: relaxed.
2: Toch?
0: Was het nodig?
2: Ja, best wel eigenlijk.
0: Toch een beetje drukke periode gehad de laatste tijd?
2: Ja, ook minder leuke dingen, van alles en nog wat. Dus ik ben gewoon moe.
0: Ja.
2: Morgen helemaal niks.
0: Ja, heerlijk is dat. Dat heb je ook gewoon even nodig, die dagen, om je op te laden, hè, zoals ze het dan zeggen. Ja, het is wel waar.
2: Ja, precies.
0: Toch?
2: Ja, er hoort een mooi liedje bij, hè?
0: Er hoort een mooi liedje bij. Dat zei ik inderdaad ook van, hè, het maakt niet uit wat voor soort weekend je hebt. Of je bent misschien heel druk, of je bent aan het werk. Of misschien zoals jij, gewoon lekker aan het relaxen. Dan kan het gewoon zijn dat je daar een liedje bij wil horen. Wat eigenlijk je weekend compleet maakt.
2: Ja.
0: En toen zei ik
2: van Mushanga. Graag, van Toto.
0: Prachtige Mushanga.
2: Heerlijk nummer. Het
0: bekt
2: lekker.
0: Het bekt lekker.
2: Ja, wat ik zei, er is gewoon geen reden voor. Het is gewoon een lekker nummer.
0: Ja.
2: Had ik gewoon even zin in,
0: en
2: Mushanga.
0: En past dat gewoon even in die vibe waar jij in zit in dit weekend. Ik snap dat wel. Ja, heel goed. Hey, Lisbeth, gaan we draaien. Toto hoor je bij Radio 10.
2: Hey, super, dank je.

0: Whitney Houston bij Radio 10, I'm Every Woman. En van de ene prachtige zangeres naar de andere. Want tickets van 10 zijn te winnen voor Edcilia Rombly. En dat is een fantastische zangeres. Prachtige stem natuurlijk. Maar ook een hele leuke, vrolijke, positieve vrouw. En ze staat op 14 november in de AFAS Live. En jij kan daarbij zijn. Dit hele weekend kans op tickets van 10. Hoor je het alarm voorbij komen? Dan snel reageren via de app. En nou, zojuist kwam dat alarm ook voorbij. Suzanne, goedenavond.
1: Ja?
0: Hallo? Ben je daar?
1: Wacht even, ik hoor.
0: Oh.
1: Ja, ik hoor u.
0: Nou, ik hoor je ook, luid en duidelijk. Waar ben je? Zit je in de auto?
1: Ja, ik zit in de auto, ja.
0: Doe voorzichtig, hè, als je rijdt.
1: Zeker.
0: Je hebt hopelijk de hands.

0: Met de kinderen.
1: Oh, met de kinderen. Ja. Daar is de zaterdag ook altijd goed voor, hè? Dat is waar. Ja,
0: zeker, ja.
1: Hé, maar ja, wat betreft die goede boodschap... ja, dat heeft alles te maken met een hele leuke, vrolijke, sympathieke zangeres... Edcilia Rombly, die op 14 november in de AFAS Live staat met een concert. Daar wil jij wel graag bij zijn, begrijp ik.
0: Ja, daar zou ik heel graag bij zijn, ja.
1: Nou ja, jij hebt heel snel gereageerd. Het woordje tickets doorgegeven via de app van Radio 10. Suzanne, jij bent erbij!
0: Lekker, dankjewel.
1: Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Heb je al een keertje live gezien, Edcilia?
0: Nee.
1: Oh, dat wordt leuk. Ze zitten 30 jaar in het vak, dus een jubileum. Ja, dat zal wel een feestje worden daar.
0: Ik heb het gehoord, ja.
1: Jij gaat daar gewoon bij zijn, samen met een vriend of vriendin. Dat mag je helemaal zelf weten. 2 tickets voor het concert van Edcilia op 14 november. Heel veel plezier.
0: Dankjewel, gaat wel lukken. Superleuk, dankjewel. En een hele fijne uitzending.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krookie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: 18+, speel bewust.
6: Ja.
2: Echt serieus?
6: Zo.
2: Oh, wat een geld.
7: 80.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
11: Nog 309.000.
12: Oké, elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding. En,
14: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
15: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Een hele goede avond, ook in het weekend van Radio 10. De grootste hits aller tijden. U2, Sunday Bloody Sunday. Over een mooi liedje van Prince hoor je zo. Eerst het nieuws van 7 uur.
21: Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de twee piloten zijn omgekomen. Toen hij neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het werd 3-1 in Nijmegen. Buitenspeler Hajj Moussa deed niet mee met Feyenoord omdat hij in de voorbereiding 2 keer te laat was. Hij staat in de belangstelling van een Saoedische club. En volgens trainer Van Bronckhorst had hij zijn hoofd er niet helemaal bij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25.
20: Dankjewel, dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. 2 files op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Holendrecht en Oudekerk en de Amstel, 8 minuten. En op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Badhoevedorp, ook daar 8 minuten vertraging.
22: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig?
1: Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Vanaf maandag, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: McLean bij Radio 10 en American Pie. Hey, je maakt kans op mooie Radio 10 prijzen als je meespeelt. Loop even mee.
1: De Club van 10.
0: Ja, en dat is een hele bijzondere locatie, de Club van 10. Bevat namelijk heel veel concertzalen waar de grootste artiesten aller tijden live spelen. Dood of levend, dat maakt allemaal niet uit. Ze staan daar gewoon, het is ongelooflijk. Nou, als je meespeelt, dan krijg je toegang tot 3 zalen. En die lopen we samen naar binnen, drankje erbij. Even lekker luisteren naar diegene die daar staat op te treden. En aan jou om te raden wie dat dan is. Weet je ze alle 3 te raden, dan is het volledige prijzenpakket van Radio 10 voor jou. Daarin zitten de pet, de strandlaken en het barbecue-schort. Dus het is eigenlijk een nazomer prijzenpakket. Hopelijk zit het weer een beetje mee de komende tijd, zodat je die barbecue dit jaar nog kan aanslingeren. Hoe doe je mee? Heel simpel. Ik wil eigenlijk 1 ding van je weten. Welke artiest of band heb jij wel eens een keertje live gezien? En wat is je altijd bijgebleven? Dat wil ik even weten. Geef het door via de app van Radio 10 en misschien spreek je zo meteen. Dus

American Girls. Zometeen dan betreden we de Club van 10. En daarmee maak je kans op het prijzenpakket van Radio 10. Dus ik vroeg je, welke artiest of band heb jij ooit live gezien? Wat is je altijd bijgebleven? Rosa zegt, ja, het zijn echt voor mij veel te veel om op te noemen wie ik allemaal live heb gezien. Dat zijn er gewoon echt veel te veel. Nou, je hoeft ze niet allemaal op te sommen, maar noem er gewoon even eentje. Eentje die jou absoluut is bijgebleven. Welke band of artiest heb jij ooit live gezien wat veel indruk op je heeft gemaakt? Laat het even weten via de app van Radio 10 en speel mee in de Club van 10. Nick Kamen en Meatloaf komen eraan.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Loco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749.
7: Mediamarkt.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Goedenavond, de zaterdagavond van Radio 10. Meatloaf komt eraan. En eerst Nick.

0: Paradise by the Dashboard Light, Meatloaf bij Radio 10.
1: De Club van 10.
0: Anne, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Ik vroeg jou net naar de artiest of de band die jij ooit live hebt gezien, wat jou altijd is bijgebleven. Een bijzonder optreden eigenlijk. En toen zei jij...
2: Prince. Ja, twee keer toe gezien. En die man die zet een show neer, daar kan menig artiest een puntje aan zuigen. Maar dat is toch geweldig.
0: Waar zat hem dat in dan? Wat deed hij? Wat zorgde voor die magie?
2: Het is Prins. Dus dat is al
0: dat
2: magie.
0: Helpt. Ja.
2: Dat helpt.
0: Ja.
2: Wat deed hij? Entertainen. Op het podium, met alles en iedereen. En je stond eigenlijk gewoon naar een soort van speelfilm te kijken, had ik het idee toen de tijd. Ja. Je zat namelijk ook in de trein zo van, wat heb ik nou eigenlijk net gezien? Ja. Waar was ik bij? Ja, en ik was tiener, dus ik dat was een van mijn eerste concerten.
0: En waar was dat?
2: In de Kuip.
0: In de Kuip, ja, dat kan.
2: En, wat erg, die andere weet ik dus niet meer, maar die andere was binnen.
0: Ja.
2: Dus het zou goed Ahoy kunnen zijn geweest, maar dat denk ik niet, maar dat zou kunnen.
0: Ja. Maar het is inderdaad niet de minste artiest. En nee. Jij zegt het ook al in jouw appje. Alle concerten die je daarna ziet, die halen het natuurlijk nooit bij wat je daar hebt meegemaakt.
2: Nee, precies.
0: Dus daarmee heb je de lat wel heel erg hoog gelegd, hè?
2: Ja, in principe wel. Kijk, naar Prins kunnen we helaas niet meer. Maar dit is wel iets wat je bijblijft.
0: Blijft je bij, ja.
2: Ja, en de muziek leeft voort en blijft gewoon geweldig.
0: Het is een geweldig artiest. Helemaal met je eens.
2: Precies.
0: Hey Anne, over goede artiesten gesproken. Ik wil jou even uitnodigen in de Club van 10.
2: Leuk.
0: Het werkt als volgt. Wij stappen die binnen, die bijzondere locatie. Stel je een grote locatie voor met verschillende concertzalen. Ik neem je mee langs drie zalen waar live de grootste artiesten alle tijden staan te spelen. Dood of levend, maakt allemaal niet uit. Prince zou er ook gewoon kunnen staan. En ik doe de deur dan even kort voor je open en daarna weer dicht. En dan is het aan jou om de artiest te herkennen. Nou, kun je een van de drie herkennen, dan win je de pet. Herken je de twee, dan krijg je het strandwaken erbij. En weet je ze alle drie, dan doe ik er ook nog de barbecue schort erbij.
2: Ja, nou, leuk.
0: Ja? Nou, ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
0: Goed, dan stappen we de eerste zaal even in. Ik gooi de deur open. Zo, daal. Dit is er eentje, hoor. Even de deur dicht, want zoveel...
2: Wat een herrie.
0: Herrie, ja. Maar wie zijn dit?
2: Dat is Duran.
0: Ja, heel goed. Goed gehoord. Nou, door naar de tweede zaal. Eens even kijken wie hier staat. Ik gooi de deur voor jou open.

0: om dit nog een keer te kunnen zien. Maar dat gaat nooit gebeuren. Hoe heet ze ook alweer?
1: Ja, hoe heet het ook alweer? Ik heb twee namen op mijn tong liggen. En ze zullen allebei niet goed zijn. Dus ik...
0: Nou, als één van de twee goed is, dan reken ik het goed. Welke twee bedoel je?
1: Ariane.
0: En die andere?
1: Oasis.
0: Nee, dat is hartstikke fout.
1: Allebei
0: nee,
1: niet,
0: Nee. Pearl Jam was dat.
1: Oh ja, zie je.
0: Ja.
1: Niet my kind of music.
0: Oh ja, oké. Nou ja, goed. Ja, iconen zijn het wel, hè, stiekem. Maar goed.
1: Ja, uiteindelijk wel.
0: We hebben nog één zaal te gaan. En die staat hier.

0: Hij doet het iets rustiger aan de laatste tijd. Maar hij kan het nog steeds hoor, als hij zou willen.
1: Elton John.
0: Elton John, dat klopt inderdaad. Ja. Anne, gefeliciteerd. Goed gedaan.
1: Ja, dankjewel.
0: Toch 2 van de 3 goed.
1: Precies.
0: De pet en het strandlaken die komen zo snel mogelijk jouw kant op.
1: Leuk, leuk, leuk.
0: Nou, hartstikke leuk dat je meedeed.
1: Graag gedaan. Hartstikke
0: ik wens je een hele fijne avond.
1: Komt goed, dankjewel. Doei.

Dido bij Radio 10. En thank you. Zometeen vanaf 8 uur. De 80's at 8. Zoals elk weekend terug naar de jaren 80. Jouw favoriete 80's hit kun je nu doorgeven via de app. En dan kan ik hem zo meteen voor je draaien. Dus laat me even weten. Titel en artiest in een berichtje. Of spring een voice appje in via de app van Radio 10. Dit is Bruno Mars. En marry you.

0: is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo. De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi, onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Mama. Mama. Mama.
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat.
8: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. En dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikke buddies. We doen met je mee. Plus.
7: Mama.
10: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Vakantieveilingen. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
15: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
16: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Zometeen de 80's en 80's. Een uur lang jouw favoriete muziek uit de jaren 80. Geef je favorieten door via de app. Nu het Radio 10 nieuws van 8 uur.
18: In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. De Amerikanen gaan hierna ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Er wordt meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van een hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. De Duitse wielrenner Marco Brenner heeft de etappe vandaag in de Vuelta gewonnen, in Andalusië tussen Granada en Córdoba. De Spanjaard Mas houdt de leiding in het klassement. Hij kreeg die toen de grote favoriet Pogacar uitviel. De Vuelta duurt nog ruim een week. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft droog, op de meeste plekken helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden. Maandag nog een stukje warmer.
17: En dankjewel, dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. 1 file nog op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Strand Nulde, 16 minuten.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
19: Aldi.
21: Smint.
22: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
22: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
22: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
24: Boost yourself.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Vanavond om 9:30 op 6.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Jan-Paul Grotendraars.
5: Een hele goede avond. En nou, ik heb er zin in hoor. Een uur lang het beste uit de jaren 80. En jij bepaalt welke liedjes dat mogen zijn. Dus geef jouw ethische suggestie door via de app van Radio 10. Kan heel makkelijk. Titel en artiest in een berichtje. Of een voice-appje inspreken. Dat kan natuurlijk ook. Hey Annette, ik kreeg ook wat van jou binnen. Wat heb jij aangevraagd?
6: Het gaat om de Cult met Sea Self Sanctuary.
5: Oh, dat is goed. Ja, die komt er zo meteen aan. Eerst Sniffin' the Tears en Driver's Seat.

0: Je had de schoudervullingen, de neonverlichting. Nou ja, noem maar op, al die beelden flitsen voorbij. Om even terug te gaan en herinneringen op te halen uit de jaren 80. Maar één ding is het meest belangrijke, dat is natuurlijk de muziek. Want er zijn heel veel grote hits gemaakt in die jaren 80. Nou, help mij vooral eventjes. Ik heb een soort van blanco lijst hier voor me. En dat moet op een of andere manier gevuld raken. Tot aan 9 uur. In de 80's at 8. Jij bepaalt de playlist. Dus laat maar even weten wat jouw favoriet uit de jaren 80 is. Titel en artiest in een berichtje. Je mag het ook een voice-appje inspreken. En dan kan het zomaar zijn dat ik die ga draaien voor jou. Zo simpel kan het zijn. Vivianne, goedenavond.
1: Hoi, hoi.
0: Jij hebt ook een leuk liedje doorgestuurd. Ik ga ervan uit dat dat jouw favoriet is uit de jaren 80.
1: Ja. Fiction Feels Like Heaven.
0: Van?
1: Fiction Factory.
0: Fiction Factory, juist. Inderdaad. Wat een heerlijke keuze. Dankjewel voor het doorgeven.
1: Oké.
0: En een fijne avond, hè.
1: Hoi, hoi.
0: En zo makkelijk kan het zijn, heb jij er ook één in gedachten. Wat is het eerste wat in je opkomt? Jouw favoriet uit de 80's. Reageer via de app. Fiction Factory, nummer 10. Feels Like Heaven.

0: Nou, deze deed het goed op de dansvloer. Laura Branigan was dat, Self-Control. 80's at 8. En dan met name natuurlijk de dansvloer van de jaren 80. En dat is het eigenlijk ook, hè, dit uurtje. Welk weekend tussen 8 en 9. Ja, de muzikale dansvloer. En jij bepaalt de muziek. Laat het me even weten. Het beste uit de jaren 80. Dat mag geheel jouw keuze zijn. Laat het even weten. Jouw favoriet geef je door via de app van Radio 10. Je kunt een berichtje intikken, maar je kunt ook een voice-appje inspreken. Dat heeft Diana ook gedaan. Even luisteren wat ze zegt.
1: Rampo. Ja, ik luister naar jouw programma. En ik hoor je oproep voor de 80's. En een van de meest spectaculaire momenten in de 80's is wel voor mij Live Aid. En dan van de hits daarvan, Dancing in the Streets met David Bowie, Mick Jagger. En het was fantastisch.
0: Zeker.
1: Dus Dancing in the Streets zou echt fantastisch zijn.
0: Nou, dankjewel. Gaan we dat doen?
1: Fijne avond.
0: Ja.
1: En dit was Diana trouwens.
0: Oh, dat zullen we nooit meer vergeten. Diana, dankjewel voor je reactie. David.

0: lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op Toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: 80's at 8.

0: 80 die hoort elk weekend tussen 8 en 9. Ethische date. En jij mag het zeggen. Wat wil je horen? Jouw favoriet uit de jaren 80. Geef het door in een berichtje via de app van Radio 10. Of spreek een voice-appje in, hè? Dat kan ook.
1: 80's Dance Classic.
0: Nou, ik heb er eentje, hoor. En dat is misschien wel een van de meest aanstekelijke hits uit de jaren 80. Ottoman, dat was een Frans disco-duo. Eind jaren 70 opgericht door twee producers. Nou, die zochten er wat mensen bij en vormden deze groep. Uiteindelijk scoorden ze internationaal grote successen. Hands Up, Give Me Your Heart, dat is natuurlijk wel een hele bekende. Maar voor heel veel liefhebbers blijft het liedje wat ik nu voor je ga draaien toch wel een van de ultieme disco-classics. Tijd om die dansvloer gewoon weer even op te gaan. Met Ottoman en hun debuutsingle destijds, D-I-S-C-O.

favoriet. Het was natuurlijk Billy Ocean en Caribbean Queen. En morgen weer een nieuwe 80's at 8 vanaf 8 uur in de avond. Dus mocht ik die van jou niet hebben kunnen draaien, morgen weer een nieuwe kans. Veel plezier zometeen met Albert-Jan Sluis en de top 4000 classics voor de zaterdagavond. En ik spreek je morgen weer. In het weekend van 10 heb ik nog de aanvraag van Erik voor je. Hij zegt: mijn leren Whitesnake jasje hangt nog steeds in de kast. Nog steeds fan van deze geweldige band. Kun je Is This Love draaien? Zeker. Dankjewel voor de aanvraag, Erik. Whitesnake op 10. Is

0: in de Soundmix Show.
1: Je zit in de Soundmix Show.
2: Oh, mijn lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag, 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
4: Hemel en
0: dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Volg staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. En de gezanten deden hem de groeten van president Trump. Ze gaan morgen ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Ook de komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. In Leeuwarden is een kind aangereden door een veegwagen en overleden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zeggen dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht is al voor de tweede keer stilgelegd. Eerst om vuurwerk. Tegen Go Ahead Eagles stond Utrecht op 3-0 achterstand. En de ontevreden harde kern gooide het vuurwerk van onder een groot doek met gaten erin. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond de 25.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de Voordeelpas 25% korting op Tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
18: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten met de Rabo.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
2: Top 4000. Albert-Jan Sluis.
3: Hey, goeie.

John Eubank die schreef dit liedje oorspronkelijk in het Engels. En bovendien niet voor Marco Borsato. Hij had er eigenlijk iemand anders bij in gedachten, maar Marco hoorde het, wilde het per se hebben en kreeg het. Tijdens kerst 1999 stond het op nummer 1 en het bleef daar staan tot in het nieuwe jaar. En daarmee was dit dus de allereerste nummer 1 hit van het nieuwe millennium. Je hoorde binnen Marco Borsato. Goedenavond, je bent de Radio 10 op zaterdag. Captain Albert-Jan meldt zich in de stuurhit van het Top 4000 Mothership. Tot middernacht zijn dit de Top 4000 Classics met zometeen Pink. En straks een wereldberoemde zanger die geboren is op de Afrikaanse eiland Zanzibar. En die vandaag 80 zou zijn geworden. Eerst gaan we naar Californië, eind jaren 70. Twee Nederlanders moeten van Los Angeles naar San Francisco. Een reis van ruim 600 kilometer. En de een wil vliegen, de ander zegt: doe niet zo gek, we pakken de auto, dat scheelt een hoop geld. Nou, het wordt de auto en het duo stapt in de oude Rambler van een vriend. En dan begint de ellende. De radiateur loopt droog en ze blazen een pakking op. En het kost $80 om die te repareren. Ja, en er zit ook nog een gat in de tank. Dus ze verstoken tijdens dat ene ritje maar liefst 750 liter benzine. Ja, precies het soort roadtrip waar je later met een enorme glimlach op terugkijkt. Als ze weer thuis in Den Haag zijn, dan schrijven ze er een liedje over. Ja, en dan het mooie. In Nederland komt het niet verder dan 35, maar in Amerika stijgt het tot 25. En in Canada komt het zelfs op nummer 1 terecht. Een Haagse band met een Amerikaanse hit over Amerika. Dit is Diesel bij Radio 10 en So Solido Summer Night.

Pink. De halve wereld dacht dat het over haar eigen huwelijk ging. Pink en haar man Carrie Hart hadden namelijk een paar zware jaren achter de rug. Dus dat lag op zich voor de hand. Zelf heeft ze altijd volgehouden dat het daar niet over gaat. Ze schreef het als een gesprek tussen twee mensen die er samen uit proberen te komen. En ze zong het met Nate Roos, de zanger van de band Fun. Dat was Just Give Me A Reason. Dit is Radio 10 met elke avond vanaf 9 uur het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen de Sisse Sisters samen met een hele beroemde pianist. Eerst een jongetje dat op deze dag in 1946 geboren wordt op Zanzibar, een eiland voor de kust van Oost-Afrika. Hij heet Farouk Bulsara en omdat zijn ouders uit India komen wordt hij daar naar een kostschool gestuurd. Zijn klasgenoten noemen hem daar Freddy. En die voornaam die houdt hij zijn hele leven. En als hij begin jaren 70 bij een band terechtkomt, plakt hij daar de achternaam Mercury achteraan. Freddy Mercury dus. Vandaag zou hij 80 jaar zijn geworden. Je hoort hem nu met Queen bij Radio 10. Dit is Don't Stop Me Now.

0: Die hele aanstekelijke piano, deze dus, die wordt bespeeld door niemand minder dan Elton John. Ja, hij schreef het liedje ook nog eens mee. De Sister Sisters zijn namelijk grote fans van Elton en hij is fan van hen. Dus dat was een mooie samenwerking. I Don't Feel Like Dancing. Je bent bij Radio 10, dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een zomerhit uit 1999... die bij mij altijd associaties met de Smurfen oproept. Je hoort straks hoe de stem van Bonnie Tyler ineens veranderde. En deze komt eraan. Tonight van Tina Turner en David Bowie. Binnen nu en een paar minuten.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Goedenavond.
2: Jan Sluis.
0: Super dat je erbij bent. De Top 4000 Classics met zometeen Eiffel 65 en Bonnie Tyler naar Tina Turner en David Bowie.
15: Top 4000 Classics, Radio 10. Ja.

0: Dit kleine blauwe mannetje leek eerst te floppen.
1: Top 4000.
0: Classics. Het werd gemaakt door 3 Italiaanse producers. Hun verwachtingen waren hoog gespannen, maar van de 1000 singles die ze geperst hadden, werden er maar 200 verkocht. En dus haalden de producers hun schouders op en gingen ze weer aan de slag met iets anders. Tot een DJ uit Sicilië belde om te laten weten dat de dansvloer werkelijk ontploft als hij het draaide. Ja, daarna pakte een lokale radiozender in Turijn het op en groeide het langzaam uit tot een van de zomerhits van 1999. Je hoorde Eiffel 65 en Blue. Hey, top dat je Radio 10 aan hebt. AJ hier met de Top 4000 Classics op zaterdagavond. Santana hoor je zo meteen. Eerst gaan we terug naar 1976. Als een zangeres uit Wales doorbreekt met dit liedje. Ja, Lost in Friends van Bonnie Tyler. En misschien valt je op hoe helder haar stem hier klinkt. En dat kan kloppen, want vlak nadat dit een hit werd, moet Bonnie onder het mes om knobbeltjes op haar stembanden te laten weghalen. Ja, daarna mag ze van de dokter 6 weken niet praten. Daar houdt ze zich keurig aan, tot ze zich ineens realiseert dat ze de aardbeien met slagroom is vergeten voor haar broer, die net zijn knie had geblesseerd. Ze roept, oh nee, meer niet. En die ene uitroep is genoeg om haar stem voorgoed te veranderen. Ja, Bonnie is doodsbang dat dit het einde wordt van haar prille carrière, maar die beschadigde stembanden worden juist haar handelsmerk, waardoor je haar stem uit duizenden herkent. Ja, in juli van dit jaar overleed ze op 75-jarige leeftijd. It's a heartache. Dit is Bonnie Tyler bij Radio

Mark King van Level 42, die wilde eigenlijk helemaal geen bassist worden. Sterker nog, niemand wil ooit bassist worden. De bassist is eigenlijk altijd iemand die een ander instrument bespeelt, maar zich opoffert omdat geen enkel ander bandlid zin heeft om te bassen. Mark King was dus eigenlijk drummer, en dat kun je nog steeds een beetje horen, want hij slaat en tikt op de snaren van de bas alsof hij aan het drummen is. You're the Level 42 en Running in the Family. Dit zijn de Top 4000 Classics per Radio 10 met zo Natine, Dana Summer en Suzanne Freek. En nu een plaat die niet in een chique miljoenen kostende opnamestudio is gemaakt, maar gewoon thuis in de slaapkamer van de artiest. Zangeres Billie Eilish die neemt al haar liedjes op met haar broer Phineas, gewoon thuis in Los Angeles. Dus als je halverwege een deurbel of een koekoeksklok voorbij hoort komen, dan weet je hoe dat komt. Dit is Billie Eilish met 10 en Birds of a Feather.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Hey jij, wat voor

0: Wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte Trump voor zijn inzet. Morgen praten de gezanten ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Ook komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is definitief gestopt. Eerst gooide de harde kern vuurwerk op het veld uit onvrede over de score. Utrecht stond met 3-0 achter. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. De scheidsrechter had er toen genoeg van. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden, maandag rond 25.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijf.

0: Pas Echt Unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Radio 10.
8: Top 4000. Albert-Jan Sluis.
9: Een hele goede avond. Het is de leukste avond van de week. De zaterdagavond voor Radio 10 met Britney Spears en de Kings na Melissa Etheridge.

favoriete filmscène verstopt. Halverwege stopt de muziek en lijkt het ineens alsof we in een bioscoop terechtgekomen zijn. Britney die krijgt een bijzonder sieraad van een man en zegt: maar ik dacht dat die oude vrouw hem in de oceaan had laten vallen. Hij had het waarschijnlijk wel door. Het is een vette knipoog naar Titanic, de film die een paar jaar eerder de wereld veroverde. Je hoorde Britney Spears en oeps, I did it again. Goedenavond, wat leuk dat je erbij bent. Albert-Jan hier met de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen Teddy Swims. En we denken straks even aan een Nederlandse zanger die vandaag precies 33 jaar geleden overleed. Eerst The Kings. In de tekst van dit liedje komen twee namen voorbij, Terry en Julie. En heel Engeland was ervan overtuigd dat dit Terrence Stamp en Julie Christie waren, de twee populairste filmsterren uit de jaren 60. Ray Davies heeft altijd gezegd dat het gewoon toeval was. Dit zijn dus The Kings en Waterloo Sunset.

In het paspoort van dit sympathieke heerschap staat de naam Jayton Dimsdale. En Swims, dat is helemaal geen achternaam, maar een afkorting. Het staat voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Een liedje uit 2024 dat vorig jaar op 835 stond in de top 4000. Je hoorde Teddy Swims en De Door. Je bent bij Radio 10 op de leukste avond van de week. Dit zijn de top 4000 classics op zaterdagavond met zometeen Donna Summer. En eerst een cover van dit liedje. Mr. Blue van Yazoo uit 1982. 10 jaar later is René Klein, de voormalig zanger van de Nederlandse groep Bam to Bam Bam, te gast in het tv-programma De Schreeuw van de Leeuw van Paul de Leeuw. En daarin vertelt hij openhartig over zijn ziekte. René heeft namelijk AIDS en zal niet lang meer leven. Aan het einde van de uitzending zingt hij een liedje en de volgende dag wil iedereen daar de single van hebben. Het groeit uit tot de best verkochte single van 1993... waarvan de opbrengst overigens naar het AIDS-fonds gaat. En vandaag is het precies 33 jaar geleden dat René Klein overleed. 30 jaar oud, 3 dagen voor zijn 31ste verjaardag. En je hoort hem nu in de top 4000 classics van Radio 10. Met het prachtige Mr. Blue. When

0: Ze was de queen of disco, maar ze wilde ook wel eens wat anders. En dus maakte ze een rockplaat met een heuse gitaarsolo erin. En dat pakte goed uit. Hiermee won ze namelijk de allereerste Grammy voor beste vrouwelijke rockzang die ooit is uitgereikt. Donna Summer en Hot Stuff. Hey, even checken of je er nog bij bent. Gelukkig, je hebt Radio 10 aanstaan. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Suzanne en Freek. Ik open straks de Top 4000 file van de Red Hot Chili Peppers. En deze komt eraan. Tiffany, binnen nu en een paar minuten.
1: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Yo!
12: Jan Sluis.
0: Met zometeen Suzanne en Freek. Ik open straks de top 4000 file van de Red Hot Chili Peppers. En eerst Tiffany.

0: Eva Jinek hadden over de ziekte van Freke uitgeroepen tot tv-moment van het jaar. Ja, ze waren toen in verwachting van hun zoon. Die is inmiddels alweer 9 maanden oud. En Freek is er gelukkig ook nog gewoon. Dat waren Suzanne en Freek met 10. Als het avond is.
1: Top 4000 file.
0: Chic hoor je zo. Eerst open ik de top 4000 file van een band. Die werd opgericht door 4 vrienden op een middelbare school in Los Angeles. Het stralende middelpunt van de groep, gitarist Hillel Slovak, die overleed in 1988 op 26-jarige leeftijd en heeft dus nauwelijks iets meegekregen van het succes van zijn band. Nou, sinds begin dit jaar staat er op Netflix een documentaire over ze, en daarin halen zanger Anthony Kiedis en bassist Flea herinneringen op aan de begintijd en aan Hillel. En ja, die documentaire, ik heb hem gezien, dat is echt zeer de moeite waard. Ga hem kijken. Ik heb het natuurlijk over de Red Hot Chili Peppers. Ze staan met 5 hits in de top 4000. En dit zijn ze.
2: 3831.

4000 hits van de Red Hot Chili Peppers. Scar Tissue, Other Side, Snow, Californication en natuurlijk Under the Bridge. En deze draai ik nu helemaal voor je. Komt van hetzelfde album als Californication. Dit zijn The Peppers bij Radio 10. En Other Side.

Vijf beroemde muzikanten die deden alsof ze halfbroers waren. George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison en Jeff Lynne verzonnen allemaal een voornaam en noemden zich de gebroeders Wilbury. Nelson, Lucky, Charlie T. Jr., Lefty en Otis. Alsof het een familiebandje uit de provincie was en niet vijf van de allergrootste namen uit de muziekgeschiedenis. The Traveling Wilburys en Handle With Care. Dit is Radio 10 op zaterdagavond. Albert-Jan hier met de Top 4000 Classics. Daarin straks naar 11 Ed Sheeran en Billy Joel. En eerst Sting, die vanuit zijn huis in Wiltshire in Zuidwest-Engeland uitkijkt over de gerstvelden. Jaar in jaar uit ziet hij de gouden aren bewegen in de wind en dan besluit hij er een liefdesliedje over te schrijven. En dat is dit. Het prachtige Fields of Gold in de Top 4000 Classics van Radio 10.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
5: Schat?
6: Hm?
5: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
6: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad?
5: Mafkees.
7: Stream TV

0: zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurlijk.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
7: FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior er met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is 2e geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,69.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja? Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7, 7.
14: Oh, wat een geld!
16: 50.000, potverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
19: Radio 10.
20: Top 4000.
21: Albert-Jan Sluis.
22: Welkom in het laatste uur van de zaterdag. Je bent bij Radio 10. De Top 4000 Classics gaan verder met Ed Sheeran na de Rolling Stones. En Start Me Up.

Dit liedje heeft Ed eigenlijk niet voor zichzelf geschreven. Hij zat in Londen met twee schrijvers in de studio om nummers voor anderen te maken. En bij dit liedje dacht hij zelf aan Rihanna. Ja, tot hij zichzelf hoorde zingen over Van Morrison op de jukebox en bij zichzelf dacht, ja, dat gaat Rihanna natuurlijk nooit zingen. Overwege besloot hij dus maar om het zelf op te nemen en dat bleek geen slecht idee. Het was namelijk een tijdje het meest gestreamde nummer ooit op Spotify. Shape of You, dat was Ed Sheeran. Goedenavond, we sluiten hier zaterdagavond af met het fijnste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen Dusty Springfield. En straks een Braziliaan die vandaag 2 jaar geleden overleed. Eerst een liedje waarin geen enkel detail verzonnen is. Billy Joel heeft nooit in militaire dienst gezeten en heeft nooit een voet in Vietnam gezet, maar veel van zijn vrienden wel. En die zijn hem gaan vertellen hoe het daar was tijdens de Vietnamoorlog. Wat hij daarvan maakte is geen aanklachten en geen protestlied, maar een opsomming van de dingen die zij noemden. Parris Island bijvoorbeeld, het opleidingskamp voor mariniers in South Carolina, waar het allemaal begint. De playboys die ze van thuis opgestuurd kregen. De shows van komiek Bob Hope, die in vrijwel elke Amerikaanse oorlog het front afreisde. De cassettebandjes van de Doors die ze 's avonds afspeelden. En de belofte die ze elkaar deden, samen terug of helemaal niet. In Amerika werd dit in 1983 geen grote hit, omdat de wond van het Vietnamtrauma nog iets te vers was. Hier werd het een dikke nummer 1. Goodnight Saigon, hier is Billy Joel.

0: Eind jaren 80 was zangeres Dusty Springfield een beetje op een dood spoor beland. En toen kwamen de Pet Shop Boys langs en die schreven en produceerden dit voor haar. Ja, daarmee was ze in één klap terug. Dat was In Private. Hey, wat leuk dat je luistert. Je bent bij Radio 10 met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een liedje uit de 60's dat dankzij de film Dirty Dancing opnieuw een hit werd. En dat is hier ook het geval. Dit komt namelijk uit 1966.
1: Este samba que misto de maracatu. Samba de preto veio, samba de preto tu.
0: En mee zingen maar. Lekker, hè? Dit is Sergio Mendes, de Braziliaanse pianist die dit liedje van zijn landgenoot Jorge Ben oppikte en er de hele wereld mee veroverde. Ja, en 40 jaar later doet hij dat gewoon nog een keer. Samen met de Black Eyed Peas neemt hij een nieuwe versie op en wordt het gewoon weer een hit. Sergio Mendes overleed vandaag 2 jaar geleden, 83 jaar oud. Je hoort hem nu dus met de Black Eyed Peas en Mashkanada.

0: Wonderlijke dubbele fade-out, altijd een instinker voor radio-dj's. Het komt uit 1962, maar wij leerden het pas kennen in 1988... toen het op de soundtrack stond van Dirty Dancing... en het alsnog een hit werd, 26 jaar later dus. Dat waren The Contours en Do You Love Me. Dit is Radio 10 met tot middernacht de Top 4000 Classics. De script hoor je zometeen. En we vieren straks de verjaardag van een zanger... die een tijdje een huis deelde met Paul Simon. En deze komt eraan. Wat een lekker zaterdagavondliedje zeg. Het is Running With The Night van Lionel Richie. En je hoort hem zometeen.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
10: Coco.
11: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599.
6: Mediamarkt. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krookie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Hallo.
18: Jan Sluis.
0: Super dat je er nog steeds bij bent. Dit is Radio 10 met zometeen de script. L. Stewart komt eraan. En eerst Lionel Richie.

0: Zanger Danny O'Donoghue van The Script. Die zat 2 seizoenen in de jurystoel van The Voice in Engeland.
1: Top 4000 Classics.
0: En daar zat hij gezellig naast onder andere Tom Jones en will.i.am van de Black Eyed Peas. Je hoorde The Script en No Good in Goodbye. Het is het lekkere weekend van Radio 10. Dit zijn de Top 4000 Classics met Whitney Houston zometeen. Eerst gaan we terug naar 1965. We zijn in Londen waar een jonge Schot een huis aan Dello Street deelt met een Amerikaanse muzikant waar op dat moment nog niemand van gehoord heeft. Zijn naam? Paul Simon. Dat is de huisgenoot dus. De jonge Schot speelt elke avond voor £3 per uur in een pub en is gitarist op een plaat die Paul Simon voor iemand anders produceert. Ja, Paul die gaat daarna terug naar Amerika, waar hij samen met Art Garfunkel wereldberoemd wordt. En de Schot die moet nog 11 jaar wachten tot hij doorbreekt als zanger. Vandaag wordt hij 81. Ik heb het over Al Stewart. Hij staat met 2 hits in de top 4000. The Year of the Cat, dat is denk ik wel de bekendste. En deze, maar die ken je ook wel. Dit is On the Border.

Bas Aznavour. Hij schreef dit als tune voor een Engelse televisieserie over 7 vrouwenlevens. Die tv-serie kent niemand meer, maar de tune gelukkig wel. 25 jaar later neemt Elvis Costello het op voor de film Notting Hill. Beide versies staan overigens in de Top 4000. Dat was She. Het is bijna 12 uur. Tot zover de Top 4000 Classics van Radio 10. Morgenavond ben ik er weer met een nieuwe. Nu nog de Bengals. Met een liedje dat in de band voor wat spanning zorgde. Drummer Debbie Peterson die zou het eigenlijk helemaal in haar eentje zingen. Maar producer David Kane die liet alle 4 de leden auditie doen. En zij, dat is echt heel lullig, viel dus als enige af. Ja, 3 coupletten werden verdeeld over de andere 3. En omdat de beat ook nog eens uit een drumcomputer komt, bleef er voor Debbie niet veel over dan wat achtergrondstem en een tamboerijn. Pijnlijk verhaal. Dit is Walk Like an Egyptian, de Bengals, bij 10.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Prijzenparade, de beste Siemens-deals, nu bij Keukeloods.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïne-shakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
10: Gebruik je Android? Dan betaal

0: op 1.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: De Russische president Vladimir Poetin heeft in het Kremlin ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, melden Russische staatsmedia. Het overleg ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Morgen praten de Amerikanen ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Het restant van de stilgelegde wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur uitgespeeld. Er is dan geen publiek welkom in de Galgenwaard, meldt FC Utrecht. Het duel werd gestaakt nadat de Utrechtse supporters zich misdroegen door vuurwerk en daarna bekers op het veld te gooien. Er moeten nog 26 minuten worden gespeeld. Prins William woont namens zijn vader koning Charles de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De begrafenis is volgende week woensdag. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. En Max Verstappen is opgeschoven naar de 5e startplek, morgen bij de Grand Prix van Italië. Het komt door strafpunten voor Oscar Piastri. Die wordt teruggezet omdat hij in de kwalificatie een andere coureur hinderde. Pierre Gasly van team Alpine start vanaf pole position, George Russell van Mercedes ernaast. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is overal droog met temperaturen rond de 16 graden. Vannacht koelt het flink af naar een graad of 10. Morgen start droog en zonnig, in de middag iets meer bewolking. Het wordt 21 à 24 graden.

grootste hits aller tijden. Radio.

Bij een grote politiecontrole op de A1 eind deze week zijn meer dan 40 bestuurders betrapt met hun telefoon in hun hand. Ook was iemand onder invloed van drugs en reden twee automobilisten meer dan 40 km per uur te hard. Ook de Belastingdienst controleerde mee. Ter plekke werd bijna 3,5 ton aan openstaande belastingschuld geïnd. Amerika en Iran zeggen over en weer aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen in de regio. De VS zei eerst 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld. Iran reageerde met een aanval op 6 schepen. Waaronder 3 schepen die gebruik maakten van de door Iran geblokkeerde straat van Hormuz. De politie blijft zoeken in Overasselt. Er werden de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden en volgens de Gelderlander werd vandaag ook een onafgevuurde kogel ontdekt. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een groot groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. En de Russische president Vladimir Poetin zegt dat er buitengewoon openhartige gesprekken zijn gevoerd over de Oekraïne-oorlog met de Amerikaanse gezanten

Kushner en Witkoff. De Amerikanen zouden een aantal ideeën hebben voorgesteld in het 3 uur durende gesprek. Morgen staat een bezoek met de Oekraïense president Zelensky op de planning. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden. Morgen begint droog en zonnig. 'S middags iets meer afwisseling tussen wolken en zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 24.

Een Duits ruimtevaartbedrijf heeft een testvlucht met een raket gemaakt in Noorwegen. Dat is de tweede keer. De vorige vlucht in maart vorig jaar ging mis. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer kwam de raket zo'n 100 kilometer hoog. De lancering is belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de vuurwerkgooiers op te sporen die ervoor zorgden dat het thuisduel met Go Ahead Eagles werd gestaakt. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De resterende 26 minuten van de wedstrijd worden dinsdag zonder publiek uitgespeeld in de Galgenwaard. De Duitse politie heeft foto's verspreid van een klimaatactivist die aanslagen pleegt op het stroomnet. Er is een klopjacht gaande op de man nadat hij bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neerlegde. Bij alle 3 die centrales wordt bruinkool gebruikt, wat leidt tot ernstige milieuvervuiling. En een Deense man is op een opmerkelijke manier zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsfeest in Kopenhagen. Een grote discobal viel naar beneden en belandde op zijn hoofd. 3 andere mensen raakten licht gewond. Op het feest waren duizenden werknemers aanwezig. Volgens lokale media is het slachtoffer inmiddels buiten levensgevaar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht flink af, naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt overwegend zonnig, alleen in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt in het zuiden 24 graden, in het noorden rond de 21 graden.